0: info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vlist bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vlist wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 16:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vlist die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 16:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvlist.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

regio-info. De Negen Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negen Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negen Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

info. Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpenerwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpenerwaard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard te ontdekken en dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenerwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenerwaard.pzh.events.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Hey, Jan! Wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpen Neuwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Neuwaard.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er s'avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantse gemeente Haastrecht... op de locatie aan de Hoogstraat 134, de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis... maar houdt wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden... aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de hervormde kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Radio Info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
4: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
2: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

regio-info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazzfestival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

ochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
3: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
2: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
4: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
2: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum de Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum de Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de Hervormde Kerk.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

chance just to touch your hand, or I'm on

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
5: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
4: Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen. Haha, 6 minuutjes. Alweer over 9. 17 juni. We zijn alweer over de helft van de maand. En zo snel gaat dat dan. Hartelijk welkom op deze mooie woensdag. En we zullen het er maar weer eens even over hebben, hè? Over het stikstofverhaal. Wat dus iemand in Den Haag heeft de behoefte gehad om het te laten lekken. Dus er zijn een hele hoop dingen al naar buiten gebracht en zo. En of dat allemaal klopt en niet klopt, ja, dat zal de tijd moeten leren. Maar de onzekerheid die zal daar zeker niet minder mee worden. En dan is dat natuurlijk de onzekerheid in zaken het wel en wee van de agrarische sector hier in de buurt. Dus, het komt vast wel voorbij in deze uitzending. En voor de rest allerlei andere zaken die dus de aandacht vragen, aandacht krijgen. En ook wel, leuk zijn om, door te geven. En ook minder leuk, uiteraard, want dat zit er ook bij. Die artiesten tegenwoordig, hè, die zijn nog een beetje opdringerig en zo. Maar goed, dat allemaal tot 12 uur. En dan is de week ook alweer voor de eerste helft voorbij. En beginnen we fijn aan een prachtig, mooi aanstaand weekend en zo na de woensdag. Want dan lijkt het er al aardig op natuurlijk, hè. Met misschien wel ongelooflijk hoge temperaturen. Maar dat willen we eerst nog wel eens even zien. Want voorlopig is het, eens even kijken. Het begint er toch al op te lijken. 18 graden is het nu al. Dus dat is voor deze tijd van de dag best wel prettig, dacht ik zo. Dus mooi. Helemaal goed.
3: Good afternoon, the two weather warnings.
4: Charlie Porter, we got about 45 minutes before.
2: Ik weet niet wat er hier gaat gebeuren, maar dit klopt gewoon niet. Dit klopt gewoon niet. Hier wil ik eventjes ingrijpen, want een hoorspel, daar zitten wij eigenlijk niet van verlegen.
4: Wow,
2: zo is het gewoon, beste jongeman, van de script en zo.
4: Charlie
2: ik ga op zoek naar een iets ander melodietje. En dat gaat dan over de backseat en de backseat memories en zo. Dus komt goed.

Ja, de memories op de backseat. Mooie memories zijn dat meestal toch wel. Wij gaan eens even kijken, want ja, dat is dan toch wel een verhaal. Ik heb een vraag aan iedereen die het misschien wel weet. Wat is de status eigenlijk van de andere natuur in de Krimpenerwaard? Is dat nou een natuurgebied of is dat nou geen natuurgebied? Ik zeg dat omdat dus men onderscheid maakt, althans bij de gelekte situatie, bij de gelekte dossiers over dat verhaal van de stikstof, die dus volgende week vrijdag dus openbaar wordt, officieel dan. Maar het grootste gedeelte is al gelekt en de hoofdlijnen liggen er al. Dus, nou, maar daar wordt dus onderscheid gemaakt tussen een groot natuurgebied, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en dat soort zaken. En een klein natuurgebied. Nou, vraag ik me af, wat is nou een klein natuurgebied? Waar ligt de grens en zo? En als dat zo is, dan is dus het kleine natuurgebied dus veroordeeld tot een cirkel van 500 meter om dat natuurgebied, waar dus minder mag, zeg maar. En een groot natuurgebied, dat zou dus een kilometer moeten zijn. Dus, daarom is het best wel belangrijk om dus daar even achter te komen. Dus is Krimpenerwaard nu een groot of een klein natuurgebied, Rijk? Dat is de vraag.

ja, samen met ons allemaal eigenlijk. Hè, met luisteraars van NTV Krimpermaat, de tv, de radio, voor de website enzovoort enzovoort. Met z'n allen dus achter elkaar. 27 juni, ja, nu we het toch over natuurgebieden hebben. Het programma Veenweide Krimpermaat heeft dan een open dag. En je bent dan van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpermaat te ontdekken. En in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Daar waar het Noordfront van de Krimpermaat zich bevindt. Ja, tegen IJsseldijk, hè, zeg maar, die hele strook en zo. Dus ja, en ook nog iets meer dan een strook, hoor, dat wel. Wat kan je daaraan verwachten? En ontvangst onder het genot van een bakje koffie of thee. En vervolgens gaat men het veld in. En dat gebeurt onder begeleiding van het programmabureau Veenweide Krimpermaat. En Natuurcollectief Krimpermaat. En ook de boswachters. Sowieso. Een heel gezelschap. En een hele delegatie. Om u ervan te overtuigen dat het nuttig is wat er gaat gebeuren. En wat er al aan de hand is en gerealiseerd is. Nou ja, dan moet je zelf maar het idee bij bedenken. Je kan wandelen of fietsen. En het is de bedoeling dat er een aanmelding is voor 20 juni. Dus dat is nog maar een paar dagen. Dan kan je dus daar je aanmelden om mee te gaan doen bij die wandeling of die fietstocht door die andere natuur. Aanmelden kan via opendagveenweideKrimpermaat.gpzh-events.nl. Een onmogelijke website, maar goed, het adres. Maar goed, het kan voor de liefhebbers, het kan ook met knippen en plakken. Dus wat dat betreft kan je dat zo overnemen. Maar goed, ontvangst is gelijk een bevestigingsmail. En die bevestiging die geldt dan als deelnemerbewijs. Je komt niet zomaar in die andere natuur. Nee, nee. Je moet je echt aanmelden. En als je dus dat papier niet bij je hebt, ja, dan ben je niet welkom. Zeggen ze dan. Goed, of dat beeld op jouw beeldschermpje, dat kan natuurlijk ook. Zaterdag de 27e dus is de tijd. En er zijn twee sessies, zeg maar, aan dat veldbezoek. Fietsen en wandelroute van 10 tot 12 uur, maar ook van 1 tot 3 uur. En de locatie, het startpunt, is de werkschuur van het Zuid-Hollands landschap. En dat is aan de Schaapjeszijde. Nummer 4 in de Oude Kerk aan de IJssel. Er is beperkte parkeergelegenheid en zo. En er wordt ook aan de weg gewerkt al daar. Kabelwerk en dat soort zaken. Dus van tevoren even controleren, dat zou wel handig zijn. Om dus zeker van te zijn dat je mobiel dus kwijt kan. En anders ga je gewoon met de fiets, toch?

The Man in the Arena. Eindelijk heb ik dan toch een gave versie van dit nummer gevonden. En dat is allemaal van de Script. Lekker nummer eigenlijk wel. Dat gaan we meer horen. Gaan we meer horen. Denk het wel van de Script. En zo. Mooi. Geschiedenis hebben we geschreven. Dat wil zeggen binnenkort. Want dan krijgen we weg een geschiedenismomentje in het bestaan van de gemeente Krimpenerwaard. We zijn in maart met z'n allen naar de stembus geweest. Hè. Daar is wat uitgekomen en zo. En een volledige politieke verschuiving. Nou ja, toch wel. Ja, eigenlijk best wel. En er is dus onderhandeld. Want ja, dan moet er ook nog een nieuw college van burgemeester en wethouders komen. En dat is inderdaad gebeurd. En we geven elkaar de ruimte. Hè? Ja, ruimte voor elkaar. Heet het stuk wat is gepresenteerd gaat worden en bevestigd gaat worden, naar wij mogen hopen, op een speciale raadsvergadering op 25 juni aanstaande. Dat is op een donderdag. Dan is er een buitengewone raadsvergadering in het gemeentekantoor in Lekkerkerk. En die begint om 8 uur. En het is openbaar toegankelijk en ook nog live te volgen, uiteraard. RTV Krimpenerwaard. Ja, dat moet, het is een donderdag. Hè? Dus dat is wel een speciaal moment en zo. Dus daar moeten we nog even over babbelen. Of dat inderdaad wel het verhaal is. Maar ik verwacht van wel, want dat is toch wel een heel belangrijk stuk in de geschiedenis van Krimpenerwaard. Dus dat moet toch wel even meegenomen worden, lijkt mij, op de RTV Krimpenerwaard. Tijdens die vergadering bespreekt dus de gemeenteraad het bestuursakkoord. Dat akkoord van ruimte voor elkaar. Maar ook de benoeming van de wethouders staat daar op de agenda en zo. En dus met name ook het afscheid van de drie huidige nog in functie zijnde wethouders en zo. Dat duurt nog maar een paar dagen en zo. En dan kunnen ze dus andere dingen gaan doen. Vandaar. Maar het begint om 8 uur dus. En het belooft dus die vergadering te worden met een soort van overdracht. Hè? Overdracht. Ja. Van de ene college naar de andere en zo. Op de 25e juli. Geschiedenis wordt dan geschreven in de bestaan van de gemeente Krimpenerwaard.

Nou, dat moeten we nog maar even afwachten, hoor. Die Clear Blue Sky, dat zit er misschien wel aan te komen, maar allemaal met wolletjes en zo. Hij had misschien geen tijd, dus we zullen ons laten verrassen als hij toevallig wel een gaatje in zijn agenda heeft, onze weerman. Dan horen we wel van de hoed en de rand wat betreft de verwachtingen, wat het weer betreft en de gedragingen van moeder natuur. Is waar of niet waar? Dat dus. Ja, in het kader van de wisseling van de wacht in de lokale politiek, wat betreft de wethouders, hebben wij dus de gelegenheid om donderdag de 18e juni afscheid te nemen. Ja, handje even te schudden en zo. Een soort van afrondingsreceptie, zeg maar. En dat allemaal in een restaurant aan de dijk. Dan gaat het over het afscheid van Ria Boeren. 20 jaar is hij bezig geweest van 2000. Even kijken hoor, wat staat er ook alweer? 2006 tot 2026. Dat is wat je noemt een politieke carrière in de lokale politiek. Die neemt afscheid met Japannekoek en Pascal van den Hek. Komen dus wel weer terug, maar dan in de gemeenteraad. Maar die drie zijn in de gelegenheid om dus aanwezig te zijn bij de afscheidsreceptie en zo. Beetje officieel moment. En dat van 1 tot 3:30 smiddags dus. En dat op de donderdag 18 juni. Dus dan bent u daar ook weer geïnformeerd. En dan is de cirkel wat betreft de lokale politiek ook weer een beetje rond en zo. Nou, dat is alleen maar prachtig, toch? Ja. Zeker. Het gaat over Rosie. Het verhaal van Nick.

Oh, dat kan je nou wel willen, maar het moet dan nog wel even gebeuren, meneer Nicolai. Sowieso, Rosie was de vrouw in zijn gedachten. En het ging erover, ja. Er is binnenkort, en dat is op dezelfde dag als de wisseling van de wacht, wat betreft het college van burgemeester en wethouders, op de 25e juni, op diezelfde donderdag, is er van 7 tot 9 uur in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek een inloopbijeenkomst. En dan gaat het over de woningbouwontwikkeling van het project Het Polderland. Daar is nogal aardig wat over te doen geweest. En daar is met name een behoorlijk sterk accent komen te liggen op de ontsluiting van dat plan. En ook de hoeveelheid woningen en de hoogte en zo. Kortom, het hele project en zo. Maar er wordt... Er wordt daar informatie verstrekt door de gemeente en de aannemer van Wijnen, projectontwikkelaar zoals u wilt, over de stand van zaken van dat onderwerp, de planning en de vervolgstappen van dit project. Maar, en dat is ook belangrijk, er is ook een verkeersbureau aanwezig en die geeft informatie over het onderzoek naar de verkeersontsluiting via de Tientweg. Want dat was wel een heikel punt, want dat polderland, dat zou, ja, dat moet toch een woonwijk, en een woonwijk zonder uitgang, dat kan natuurlijk niet. En een fatsoenlijke uitgang, dat zou ook wel gewenst zijn. En zo. Die uitgang werd voorzien in een toegang naar de bestaande nieuwbouw, met wat smalle straatjes en dat soort zaken. Dus ja, dat was wel een dingetje. En dat is uitgediscussieerd en dat heeft geresulteerd in het bekijken en het onderzoek. En dat onderzoek wordt dus misschien wel uiteengezet nu. Om via de Tientweg, een verandering van de Tientweg en ook van de status van die Tientweg, dus te komen tot een betere uitgang en een extra uitgang misschien wel van het Polderland en zo. www.hetpolderland.nl is al aanwezig op de website om u te informeren vooraf en zo. Je kan de plannen bekijken en ook vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente en van de projectontwikkelaar. Wanneer? Jawel, de 25e juni op een donderdagavond van 7 tot 9 uur. Als gezegd in het cultuurhuis. En dat allemaal in Krimpen aan de Lek. Want het is ook een project wat zich gaat afspelen en gaat gerealiseerd worden in Krimpen aan de Lek. Net ten beste daarvan en zo. Hè, dus. Even lekker muziek rond het kampvuur als het ware. Going Blonde, hier is Kylie Rose.

Hij valt op blonde meisjes. Dat is, dat is de lijn van het verhaal van Kaylee Rose. Nou, we zijn voor haar te hopen dat ze ook blond haar heeft. En anders kan je dat altijd nog laten kleuren, toch? Ja, dat kan. Even naar buiten kijken. Dat gaan we even doen. Oh, ik zie een mooie... Wat is het? Een hommel. Een hommel in het gras. Hier vlakbij de studio van NTV Krimpenerwaard. En voor de rest zien wij de blaadjes aan de bomen een beetje bewegen. Er is een briesje. Ik hoop dat de wind inderdaad de goede kanten op gaat draaien. Zodat dus de fijne, mooie... zomerse luchten deze kant op kunnen komen. Want voorlopig is het nog even een beetje grijs. Een beetje echt grijs. Dit zou de laatste storing kunnen zijn... voordat het echt een mooie weer dus aan de hand is en zo. Dus zullen we maar even dat eventjes in de gaten houden. En voor je het weet gaat het zonnetje schijnen... want dat is wel de bedoeling in de loop van de dag. En dan maar kijken wat het voor de rest van de week gaat doen. Ja, de temperaturen, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Maar dat hij heel hoog gaat uitpakken, ook in Krimpenerwaard, dat is wel zeker. Hoewel, het zijn verwachtingen, hè? Dus...

Ja, ja, elke dag weer. Het begin van een nieuwe dag. Een brand new day. Dat was een lekkere ouwe van de Supremes. Hè? Diana Ross en The Wiz Stars. Tijd geleden alweer. Dat een heel mooi en populair deuntje was. Destijds. Prachtig. Het is alweer 9:40 geworden en geweest eigenlijk al. En we hebben nieuws en informatie over het drinkwaterbedrijf Oase. Want ja, die organiseert in juli 2 informatiebijeenkomsten over de plannen voor een nieuwe drinkwaterwinning in de Alblasserwaard, maar ook in de Krimpenerwaard. Inwoners en grondeigenaren zijn daarom welkom om daaraan mee te doen. Aan die informatiebijeenkomst. En wanneer is dat dan? Want u weet het, er zijn in de toekomst is er nogal behoefte aan koel, helder drinkwater uit de kraan. En aangezien er in het verzorgingsgebied van Oase dus hier en daar nog wel een paar huisjes opgericht worden in de nabije toekomst. Ik noem de grote wijk de Westergouwen in Gouda. Maar ook in Alphen aan den Rijn, daar is ook een heel groot bouwplan aan de orde. En ja, daar moeten op elke wooneenheid, ze moeten toch weer een leidingje heen met kraanwater en zo. En dat zijn nogal wat eenheden. En daarom is er sterke behoefte aan uitbreiding van het waterwingebeuren bij Oase. U weet het, water winnen bij Oase, dat gaat niet uit een rivier water scheppen. Ja, gedeeltelijk. Maar de grootste meerderheid van dat water, dat komt uit de grond. En dat moet dus opgepompt worden. En dat zijn waterwingebieden en zo. Daar zijn ze naar op zoek en zo. En de stand van zaken wordt belicht in, eens even kijken hoor, in Bergambacht op woensdag 8 juli. Het duurt nog even, maar het is er wel eentje voor in je agenda. 8 juli 2026 staat hier in het zalencentrum De Waard. Aan de Meidoornstraat in Bergambacht en zo. Ze zijn trouwens in Ameiden is er ook eentje, maar dat is voor ons niet te zaken doend. Dus Bergambacht, bijeenkomst al daar, dat is er eentje van 7 tot, tot 9 uur. En vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen vraagt Oase vooraf u aan te melden via oasen.nl. /bijeenkomst. En meer informatie staat ook nog op oase.nl. En dan ook /nieuwe winning. En zo, dus dan kan je alvast op de digitale snelweg. Kan jij alvast je idee vormen. En het idee dus inderdaad uitgelegd krijgen. Voor het nieuwe waterwingebeuren. Wat dus in de planning ligt. In het bestaan van de drinkwatermaatschappij Oase. En zo, ja. Het is allemaal wat.

Ah, op die manier. Ja, nee, eind goed, al goed. Eind goed, al goed. Hé, hey, Flippy. Flip Fluitskater is ook weer van de partij. Gezellig op deze mooie woensdag. Er is binnenkort de gelegenheid om een kijkje te gaan nemen. Als je tenminste een beetje gevoel hebt voor zeg maar, mooie tuinen en zo. Voor aangelegde natuur en zo. Dan is er een open tuinenroute binnenkort in Krimpe aan de Lek en Lekkerkerk. En dat is dus op zaterdag de 27e. Dus niet deze zaterdag. Dan is het al zo druk. Overal en nergens. Maar de zaterdag daarop, de 27e dus. Dan kan je dus je hart ophalen tijdens de open tuinenroute in Krimpe aan de Lek en Lekkerkerk. Een vijftal echte liefhebbers van mooie tuinen en daar ook werk van hebben gemaakt. Die delen dus hun kennis en hun tuin tijdelijk tussen 10 en 4 uur. Vijf enthousiaste tuineigenaren dus die ontvangen u met open armen en zo. En aan de Schuwacht 108 en op het Duits 160. 90 is dat het geval. Maar ook aan de Middelland 60 tot en met 64 en de Harpoen 1 en Oosterlekdijk 59 in Krimpe aan de Lek. Dus dan zijn die vijf adressen te bezichtigen. Dus als je inspiratie wil opdoen. Een mooie tuin en zo, of er gewoon eventjes van genieten en zo. Ja, dat is toch ook wel lekker, hè? Om eens een mooie tuin te gaan bekijken van hoe doen ze het, hè? En hoe kan het gebeuren dat het zo mooi eruit ziet en zo. En dat soort zaken en zo. De open tuinroute, 27 juni.

0: eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@rtv-krimpenewaard.nl. Dank u wel.
1: Alsjeblieft. Ja, hij zegt onze correspondent uit Waddinxveen, hij zegt 20 seconden. Maar weet je wat je in 20 seconden allemaal kan zeggen? Dat is best wel veel, hoor. Het klinkt kort, maar het is niet kort en zo. Ja, ja. Er zijn grote uitdagingen voor nu en later aan de orde. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over ons water. Ja, dan kun je zeggen water. Dat heb je niet in de gaten. Kom je elke dag tegen. Dat klopt. Maar we moeten nog even verder kijken dan onze neus lang is. Want water moet ook beheerd worden en zo. En daarom is het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard bezig om een nieuw beheersplan, een waterbeheersplan voor de jaren 2028-2033. Dus dat is in de toekomst te gaan organiseren en te gaan realiseren. En daarbij is de mening van de ingezetenen in het bedieningsoord van het Hoogheemraadschap is dus zeer wel van belang. Dat waterbeheersprogramma, daar wordt vastgelegd hoe men omgaat met de uitdagingen zoals extreme neerslag, droogte, bodemdaling, waterkwaliteit en duurzaamheid. Kijk, dat is dus wat er aan de hand is en zo. Dus eigenlijk best een belangrijke. Ja, zeker wel. En daarom zijn er dus grote uitdagingen voor nu en voor later in beeld te krijgen en daarmee ook de besluitvorming vorm te geven, is de mening van dus de ingezetenen best wel belangrijk en zo. En daarom kan je meepraten tijdens een bijeenkomst in de buurt. En waar is die buurt? Nou, die is in Lekkerkerk. Maandag de 22e juni is het de tijd om dus eens te gaan babbelen en te gaan praten over de uitleg en de invloed en zo van het waterbeheersplan. Wat dus aanstaande is. En er is er nu al ook al eentje. Maar er wordt een nieuwe en een waarschijnlijk wat gewijzigde vorm dus gepresenteerd. Dus in Amicitia in Lekkerkerk op maandag de 22e juni is dus het verhaal. Dat is over een paar dagen al, hè? Volgende week. Ja. En dan is er ook in Zevenhuizen, Rotterdam en nog een keer in Lekkerkerk op de dinsdag de 30e juni is er nog een tweede gelegenheid om te vervoegen bij deze bijeenkomst en zo. Het is wel handig om je even aan te melden via de digitale snelweg. En dat kan dan weer via de website van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Ja, zeker. Oh, gezellig. Dit is een oudje. Oh, wat leuk zeg. Ja, ja.

0: doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is Tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn toe aan een bakje koffie. Echt, ik heb er trek in, man. Gaan we straks even regelen. Als de nieuwslezer zijn of haar werk doet, dan gaan wij eventjes heen en weer naar de koffieautomaat. Bekertje eronder, knopje drukken. Lekker. Kan natuurlijk ook een bakje thee zijn. Er zit weer een ander knopje op dat apparaat. Alleen maar water. Maar dat gaan we even regelen. Tot zo voor deel 2. Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard.

0: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daar staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Heb ik het nou goed gehoord? I wish I knew you before. Oftewel, ik had je al veel eerder willen leren kennen en zo. Nou, beter laat dan nooit, hè? Goedemorgen. 6:10. En we zijn weer helemaal paraat. We hebben ons lekker bakje koffie gescoord en zo. Want ja, we zitten hier lekker only the lonely. Dus we moeten alles zelf doen. Dat is ook helemaal geen punt, hoor. Dat is zeker geen punt. Maar eerdaags, dan zijn er misschien wel wat bijgeluiden te horen, omdat men dan aan het werk is. Aan punt 1, de airconditioning apparaten verwijderen van het dak van de studio. En punt 2, het dak weghalen. Ja, het dak gaat eraf, echt wel. En er komt een nieuw dak voor in de plaats. Verduurzaamd en al. Dus dat allemaal. Maar ja, dat vergt natuurlijk wel het een en ander aan geluid en zo. Dus ja, dat is nou helemaal niet anders. En dan zijn we dan eventueel, misschien niet, misschien wel. Die garantie is niet te geven. Maar eventueel wat bijgeluiden dus tijdens uitzendingen van het ZW Krimperwaartje vanuit de studio. Dus, want ja, de uitzendingen moeten we natuurlijk wel doorgaan natuurlijk. Hè. Dat is wel logisch en zo. Of gaan we met vakantie naar Mykonos? Is dat wat? Is dat wat? Hier gaat het wel over, hè?

Aan Mykonos. Is dat een mooie plekje? Ja, volgens mij wel. Ik heb het overweer geregeld. 10 over 10. Dubbele tijdmelding hier weer. TV Krimperenwaard. Ja, ja, voor de 50ste keer zijn ze al bezig. Deze week is dan, ja, dat is toch wel een memorabel moment. 50ste keer. Hebben wij de eerste keer nog in ons geheugen? Nou, als dat zo is, dan zegt dat punt 1 iets over je leeftijd. En punt 2 is dat je geheugen je nog niet in de steek hebt gelaten. Zo is het ook weer. Maar die Zwemvierdaagse, die 50ste editie, die is al bezig. Gisteren was de eerste keer. En het wordt alleen maar mooier weer. Het water wordt alleen maar een beetje warmer en zo. Maar het is allemaal wel in de Loet. En dat is het natuurzwembad. Ja, dat is in Haastrecht en zo. Het is allemaal van 6 tot 8 uur en zo. En ja, je kan ook winnen. Want er is ook een soortement wedstrijdverband, wil ik niet zeggen. Maar er is wel een mogelijkheid om iets te winnen. En dat is dus een jaarabonnement voor 2027. Nou, en ja, die jaarabonnementen, dat is best wel, hè? Ja, best wel, ja. Beetje gang en vaart, is alles waard. Hier is Brian Adams.

Ja, tonight. Jawel, I belong to you. Nou, dat is toch maar helemaal de vraag natuurlijk. Hè? Brian Adams was dat. En wij hebben het over een repaircafé. Want hij is net begonnen, Dus als je een klein spulletje, wat je zo mee kan nemen, dat kapot is, dus een slecht contactje of een dingetje of zo, dan kan je bij het repaircafé in Lekkerkerk nog net even terecht tot 12 uur. Vandaag dus, de 17e. Ja, dat is echt de 17e. Regelmatig ook weer de repaircafé. Het is bij mij weten de tweede of de derde keer dat het gehouden wordt. Maar dat allemaal in Lekkerkerk. Dus, het repaircafé. Maar we hebben er ook eentje in Haastrecht. En we hebben er ook eentje in Stolwijk, volgens mij tegenwoordig. Ja, ook nog. En misschien ook nog wel in Schoonhoven. Ik zou het echt niet zo uit mijn hoofd weten. Maar in ieder geval de repaircafés. De gelegenheid om uw kleine apparaten, dus zeg maar, die het niet meer doen, om eens eventjes na te laten kijken. Dat is misschien wel een goed idee voordat je dus overgaat tot het vervangen. Het is ook een soort moment duurzaam, hè, als het gerepareerd kan worden. Ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Waarom niet eigenlijk dus? Ja, tot 12 uur dus.

0: alles aan het...
1: Ja, wat?
0: Aan het opfokken gewoon, weet je wel. De verleidingen beginnen met te pakken.
1: Ja, nee, ik weet wel dat ging over de Paarse Nachten, Nielsen. En het is jouw nieuwste product wat wij eventjes lieten horen hier. Ja, zeker. Oh, aardig toch van ons, of niet dan? Hè? Ja, absoluut. De Paarse Nachten over hoe het ging ooit en hoe het is afgelopen. Dat is niet zo best eigenlijk. Als ik het verhaal heb gevolgd en zo. Dus nou, zeg, binnenkort dan kunnen we vast oefenen. Als de brug, de Algera-brug, definitief wordt afgesloten voor de duur van een week of vier. Maak er maar vijf van, dan zit je safe, hè, zeg maar. Ja, want de nachtafsluitingen die zijn aan de orde. En dat gebeurt eind van deze maand en het begin van de volgende maand. Tussen 29 juni en 4 juli zijn s'nachts... ja, is er geen gelegenheid om de krimpende water te verlaten aan de westelijke zijde. Nee, afgesloten voor alles en iedereen. Dus tussen 10 uur en 5 uur. Dus vanaf 10 uur, dus als er een vergadering is en zo... moet je wel zorgen dat je voor 10 uur dus de vergadering afgesloten hebt... om dus nog net even naar huis te kunnen over de brug, als dat aan de orde is natuurlijk. En 5 uur, dat is de datum. En na 5 uur dan zou alles weer doorgang verlegen. Maar het gaat erom dat er, dus aan de onderkant van de brug... op plekken die alleen te bereiken zijn als de brugklep open omhoog staat... daar wordt aan gewerkt en zo. Dus alvast een voorafje om alles in ogenschouw te nemen... van hoe pakken we dat aan als die brug dus wat langer is afgesloten. En dat gaat dan in augustus gebeuren. Ja, het gaat toch echt gebeuren. Maar heren, als je wat doet, doe het alsjeblieft wel goed, hè? Ja. En misschien zijn er ook wel dames bij betrokken. Ja, toch? Ja, tegenwoordig wel in de techniek. Helemaal goed. Hier is Ilse de Lange. Get it right.

get it wrong and get it right. Gewoon, als je wat doet, doe je het dan goed, joh. Anders goed. Voor hetzelfde geld doe je het in één keer goed, hè. En hoef je het niet te herhalen. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Voor de liefhebbers. De Brits Club Schoonhoven, die biedt tot eind augustus de hele zomer lang. Dus elke woensdagmiddag gelegenheid tot het spel Bridge. Bij je spelen. In de zogenaamde zomerbrits en zo. Deelname staat open voor een ieder die dus de Brits sport een warm hart toedraagt. En als liefhebberij graag eens een keertje wil beoefenen en zo. Melden kan bij de wedstrijdleiding om 1:15. Vandaag, hè? Vanmiddag, hè, is dat, hè? Dus bij ontbreken van een Brits partner, want dat is wel de bedoeling, dan wordt er een partner gezocht en daar wordt dan in voorzien. Indien mogelijk, uiteraard. De kosten zijn €3 per persoon per middag. En er is tevens ook een aantrekkelijke zomerarrangement beschikbaar. En nadere informatie is dus verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding van de Brits Club in Schoonhoven. En dat gebeurt allemaal aan de overkant, als ik het goed heb. Ik dacht het wel. Ja, zeker wel. Dus dat betreft het Britsen en zo. Een mooie zomerse aangelegenheid en liefhebberij en zo. Ja, zeker. We hebben te maken tegenwoordig met hele oude liedjes die dus in een totaal andere gedaante weer terugkomen en zo. En dit is een mooi voorbeeld. Zeg, wat een mooi voorbeeld. Ja, mooi eens luisteren, ja. We kennen het allemaal, hè. Ja, Beautiful Sunday van Daniel Boone, weet je wel? Van jaren geleden. En dit is een heel andere, maar het is wel hetzelfde. Dus, typisch, hè? Ja, mooi.

Ja, dat komt al goed uit. Beautiful Sunday, want aanstaande zondag is natuurlijk ook nog een keer Vaderdag. En aanstaande zondag is ook de derde dag van Surfrock. Dus ja, dus alles goed, hè? Zeker wel. Deze zaterdag, over een paar dagen is dat al, is het ook nog een keer de dag van de bouw. En de dag van de bouw betekent dat je op diverse plaatsen in het land, op bouwplaatsen dus welkom bent, om daar eens een kijkje de stand van zaken is te gaan bekijken. En dat is alleen maar mooi. Toch? Denk het wel. Bijvoorbeeld in de bibliotheek van aan het Doelenplein in... het is nou nog geen bibliotheek, maar het wordt er wel een. Want dat gebouw, dat is een heel oud gebouw uit 18 zoveel en zo. Het is ooit een kazerne geweest. Volgens mij 1875 praten we dan over. En dat gebouw wordt gerestaureerd. En dat gebouw dat staat uiteraard aan het Doelenplein. En aan het Doelenplein nummer 12 in Schoonhoven. Daar is dus aanstaande zaterdag voor jou en iedereen... de gelegenheid om eens een kijkje te gaan nemen bij de gang van zaken rond de restauratie, CQ verbouwing, CQ het in orde maken en geschikt maken voor de vestiging van de bibliotheek, om daar een kijkje te gaan nemen en zo. Dus alleen maar mooi om dat eens een keer te ondernemen en zo. De dag van de bouw, en misschien zijn er nog wel meer bouwplaatsen die dus te bezichtigen zijn. Dus de mensen die eigenlijk alles een beetje bij willen houden en nieuwsgierig zijn en tegelijkertijd ook alles willen weten, die zouden daar best wel tussen 10 en 1 uur terecht kunnen. Zaterdag dus, aan het Doelenplein in Schoonhoven. Dus de aanstaande bibliotheek is dan al te bezoeken. Ik denk niet dat er veel boeken zullen zijn. Nee, nog niet en zo. En we kijken op de klok en we zijn precies halverwege de uitzending. En dat is een mooie aanleiding om halverwege iets te laten horen.

0: 9.
1: Ja, dat gaan, komt daar mooi uit, want dat is dus nu. Precies halverwege. Suzanne Freek, en het was het laatste wat muziek betreft van hun, wat ze uitgebracht hebben. Het schijnt ook een documentaire te zijn over die twee. En ja, ze hebben dus pas geleden dus nogal aardig een paar concerten gegeven in Amsterdam. En dat waren ook uitverkochte huizen, dus populair zijn ze zeker. Want jij, Flip, hè? Flip Vleisgezel. Zo. Zaterdag aanstaande, dan kan je door de hele Krimpende Waard het een en ander verwachten aan een soortement outlet-systeem en zo. Dan zijn er verschillende bedrijven die dus hun waar aanbieden. Buiten gedeeltelijk, of misschien wel binnen, met vlaggen en zo en alles. En als je dan een fietstocht maakt en je hebt toevallig lege fietstassen, dan kan je dus gebruik maken van die koopjes die er dan zijn en zo. Door de hele Krimpende Waard. Dus dat wordt één keer in het jaar gehouden en zo. En dat is een organisatie van de gezamenlijkheid, zeg maar, in Krimpende Waard. En dat kan je dus meemaken. En nou, eens even kijken. Even de vinger in de lucht. Hoe zit de wind? De wind zit goed om het mooi weer te laten zijn. Dus dat zou dan prachtig uitkomen. Zou ook een beetje warm kunnen zijn en zo. Maar dat is niet erg. Als het maar niet te warm wordt en zo. Want dan is het natuurlijk ook weer... niet aangenaam en zo. Maar op zaterdag is trouwens is een hele actieve dag, hoor. Deze zaterdag. Mensen, kinderen, we hebben de hele rij weer eventjes te pakken. En de rest komt ook nog in de loop van deze uitzending, uiteraard. En daar kunnen we dus op toekijken dat ook inderdaad gebeurt. Goh, ik zie hier van alles. Dat is echt niet te geloven. We hebben hier een nummer van Wallin. En Wallin, dat is voor ons in ieder geval een vrij nieuwe naam. En zo, maar het product, dat mag er zijn. Ja. En men wil nog even blijven. Het heet namelijk Stay With Me. Nou, vooruit tot 12 uur zijn we bij jou hier bij SCV Krimpende Waard. Goedemorgen.

Ja, Stay With Me. Nou, prima, geregeld. Dat doen we dus, gewoon. Dat was Wallin en zo. Mooie, strakke opname, als je het mij vraagt. Ja. Maar ja, je vraagt het mij niet, dus geef ik alvast het antwoord vooraf. Hè? Vrijdag aanstaande, dan is er voor degenen die dus bij de Zilverdag zijn geweest en zich hebben geïnspireerd, ja, van goh, dat zou ik ook wel eens willen. Iets doen op het gebied van het maken van een mooi sieraad en zo. Van zilver, ja, dat kan. Want je kan vrijdag aanstaande bij de vakschool in Schoonhoven terecht tussen 2:30 en 4:30. En dan kan je dus vanwege een introductieworkshop kan je dus aan het goud smeden. Ja, dat is mooi bij de vakschool en zo. Want dan ontdek je of je dus het vak als goudsmid of deze hobby, als goudsmid hobby, zeg maar, of dat bij je past. Dat zou helemaal... Want ja, je kan nu wel eens wat willen en zo, maar je moet het ook leuk vinden en zo. Maar ja, als je niet probeert, dan weet je dat niet, hè. En daarvoor zijn die workshops dus. Een introductieworkshop dus, goudsmeden dus. Vrijdag de 19e. En vanaf, ja, het is middags gewoon van 2:30 tot 4:30... bij de vakschool in Schoonhoven. Wel bekend gebouw en zo. En, dus, en ook landelijk bekend en zo. Dus helemaal goed. We hebben Douwe Bob in de uitzending. En Douwe Bob die heeft ook weer eens wat gedaan. En die heeft weer een mooie nieuwe opname gemaakt. En die nieuwe opname die laten we nu dus even horen. En die, ja, die heet gewoon All for One en zo. Dus dat is, nou ja, wel de bedoeling, denk ik zo. Hey Douwe, kom eens. Laat eens wat horen.

0: Nou, mooi, fijn. Helemaal fijn. Tot de volgende keer, zou ik zeggen. Ja. Op zaterdag aanstaande dan is Gerrit Christiaan de Gier aanwezig in de Dorpskerk in de Oude Kerk aan de IJssel. En hij geeft er een concert. Een orgelconcert. En dat doet hij op het historische Kamorgel. En dat Kamorgel dat stamt uit het jaar 1854. Zo, kan je nagaan hoe oud de Dorpskerk zelf is. Want die stond er toen ook al, tenslotte. Dus dit programma, dit concert wordt zaterdag de 20e gegeven tussen 8:00 en 7:45. En voor de, ja, voor de belangstellenden, er is geen toegang. Maar er is wel een gratis collecte bij de uitgang en zo. Dus dat allemaal te verwachten op het gebied van een orgelconcert. Voor de liefhebbers dus in het... en het is dan warm weer, maar in die kerk, in Oude Kerk aan de IJssel, is het dan waarschijnlijk heerlijk koel. Ja, dat is altijd zo in een gebouw, hè? Van die aard en zo. Lekker koel dus. Nou goed, en dan luisteren naar het orgelconcert wat gegeven gaat worden aanstaande zaterdagavond. Dus mooi. Voor de liefhebbers, dit is Psycho.
1: There's a place beyond the river. It is magic as can be. Where the trees all know my secret.

On my own, oftewel ja, een kleine zelfstandige, hè, zeg maar. Sako was dat hier bij SNV Krimpenerwaard. En het is alweer 10 voor 11, bijna. We moeten tegen, als we tegenwoordig de polder ingaan en de bossen weer ingaan, dan moeten we ook weer op diverse dingen letten. En een van die dingen, dat zijn dus de processierups. Jazeker, hij is er weer volledig bij in de eikenbomen en zo. En er staan diverse eikenbomen staan er. En ja, die zijn niet bepaald ja, zeg maar om mee te pakken, die processierupsen. Dan zou je wel eens knappe irritatie kunnen ondervinden op je huid en zo. Dus niet doen. Gewoon lekker eromheen lopen en uit de buurt blijven, dan is er niks aan de hand en zo. En ze worden dus, als het te veel wordt en zo, dan worden ze ook dus ja, verwijderd, hè, door instanties die daar gespecialiseerd in zijn. Maar ja, aan de andere kant, je ontneemt daar wel een aantal ja, bronnen van voedsel voor vogels en zo. Want bepaalde vogelsoorten die lusten deze rupsjes lekker, als een lekker happie en zo. Dus, nou ja, goed, dat zullen we wel zien. Maar als wij dus maar even opletten dat als je ze ziet, gewoon niet in de buurt, gewoon lekker doorlopen en eromheen lopen. Geldt trouwens ook voor de teken. Maar ja, dat ligt even wat anders, want die heb je niet in de gaten. Die springen uit het gras en uit struweel, wat een beetje laag bij de grond is, kunnen ze zomaar in jouw benen. En verderop naar boven kunnen ze dus een mooi warm plekje zoeken. En als dat aan de hand is, ja, dan is er enig risico dat je daar hartstikke ziek van kan worden. Dus dat is best wel de moeite waard om daar eens even een behoorlijke inspectie op los te laten, zodat je zeker weet dat je dus geen tekenbeet heb opgelopen en zo. En een mooie tip zou kunnen zijn... een lange broek in plaats van een korte broek, als je dus de polder in gaat en gaat wandelen en zo. Denk je wel, ja, het warm weer, lange broek, ja, ja, maar ja. Het is kiezen of delen, hè, zeg maar. Dus nou, dat dus wat de tekenbeetje betreft. En voor de rest zijn er nog wel een paar dingetjes. Er is ook nog, ja, er zijn ook nog bepaalde planten waar je op moet letten die giftig zijn. Nou, precies hetzelfde. Ga er maar lekker omheen lopen en zo. Want die mooie planten, die zijn er ook voor de insecten om dus op te bloesem. Dus zeg maar lekker te gaan rusten in het zonnetje of zo. Of gebruik maken van de afgifte van honing en dat soort zaken. Dus het is de natuur, hè, en zo. En die hebben wij gelukkig hier in de Krimpenerwaard. Helemaal mooi. We gaan terug in de tijd. Hey, BZN.

Gezellig, gezellig, gezellig. Jawel, Joost Callahan. En dat allemaal als één na laatste. Want we kunnen er nog net eentje doen om dit uur mee af te sluiten. En dat doen we dan met René Vroger en Welen. Ja, Welen die is saampjes met René de studio ingegaan. En ja, die zijn tot de conclusie gekomen dat het altijd hetzelfde liedje is. Hè? Met de liefde. Hoe de liefde gaat. Oh ja.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.
1: Ja, eventjes een kijkje in de keuken van het TV Krimpen en Waats en de keuken van dit programma. Want morgen dan is er een invalbeurt van Gert van den Berg. Want dan is Gerrit afwezig, want hij is bezig met verkeersexamens in Krimpen aan de IJssel. Dus ja, nou, 3 extra uurtjes van den Berg. Normaal op maandag aanwezig. En dus nu ook op donderdag. Alleen deze week, hè? Ja. Hey, tot zo. Deel 3 zit eraan te komen. En eerst het nieuws en de boodschappen.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Ja, Staying Alive, een degelijke gouden ouwe van de Bee Gees en zo. Hè. Ja, dat kunnen we er nog wel even bij hebben en zo. Hè. Dus even kijken hoor, wat er onder... Oh ja, ja, daar komt hij weer hoor. Het huisorkest, hè. Soms heel bescheiden, maar dan toch wel aanwezig. 8:08. Welkom. Laatste stukje van deze eerste helft van deze week. En dat is ook gelijk het laatste stukje van deze programmering. Op deze mooie woensdag, de 17e alweer. Wat is er allemaal te doen? Nou, dit weekend, waar zullen we beginnen? Zullen we beginnen met een Stolwijkse rommelmarkt? Het lijkt me wel een goed idee. Ja, zeker. De rommelmarkt in Stolwijk. Dus hij is erg bekend. Hij is ook erg gewild. En de belangstelling is altijd overweldigend. En als het dan ook nog mooi weer is, nou, komt dat wel goed, dacht ik zo. Hij is er dit jaar van 10 tot 2 uur. Er is een Rad van Fortuin. Er zijn antiek, elektra, huishoudelijke spullen. Een groot aanbod van speelgoed, boeken, kleding enzovoort, enzovoort. En een natje en een droogje, hè, mogen we niet vergeten. Hè? Nee, zeker niet. En dat natje is wel belangrijk, want als het echt warm weer is, dan heb je wel behoefte aan wat vocht, zou ik haast willen zeggen. Dus wat dat betreft, zaterdag aanstaande dus. De Stolwijkse rommelmarkt rondom de kerk. De kerk, ja, niet te missen. Scheve toren, mooi gebouw enzovoort. En daaromheen dus de rommelmarkt. Ja, 10:00 beginnen. Koffietijd, 10:00. Mooie tijd om te beginnen aan, zeg maar, een rommelmarkt. Dan gaat het hek open en dan zie je wat er gebeurt. Altijd een mooi moment en zo. Dus, ja, maar dan weten we ook gelijk dat het zomer is, hè. Hier is Patertje Moeskroen.

0: worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
1: Alsjeblieft, helemaal dik voor elkaar. Dan wordt het geregeld en zo. Zaterdag, ja, de big day voor de fietsers onder ons. Want dan is de 9 dorpen fietstoertocht aan de beurt. En dat kan vanaf 15 verschillende plekken. Dat is toch wel een hele organisatie. Nou, het is ook georganiseerd door het district Krimpenerwaard van de KNSB. Samen met 15 ijsclubs. En dat is dus een unieke fietstoertocht. Die dus voor de, ik weet niet hoeveelste keer. Ja, er staat er niet bij. Maar dat maakt niet uit. Hij is er gewoon deze zaterdag. Vanaf 9 uur kan je starten op 15 verschillende plekken. Overal waar dus ijsclubs te vinden zijn. Alle 15. Die zijn dus het startmoment daar. En dat kan tot 1:30. En de mogelijkheid tot stempelen, want je krijgt je lekker ouderwetse, je krijgt een stempelkaart mee. Dat ging vroeger op de ijsbanen, de natuurijsbanen natuurlijk ook zo. Daar was er altijd een koek en soepie. En ja, dan ging je met z'n allen op dat ijs staan. En dan kwam er al licht een beetje water naar boven en zo. En dan dacht je met z'n allen, nou, we zakken er door. Maar nee hoor, dat was toen niet aan de orde. Maar het was wel sfeervol, hè? Met punts en gluwijn en alles. En nou, mooi. Maar dat ligt in deze zomers toestanden even anders. Maar het is wel ongeveer hetzelfde, want de route die is er niet minder om. 3 routes van 45 kilometer. En ook nog een lange route van 85 kilometer voor de echte liefhebbers en zo. Een klein tipje, neem wel water mee. En ook zonnebrand, want het schijnt een beetje heet en een beetje pittig te worden en zo. En alles. Dus wat dat betreft, de 9 dorpentocht, de fietstoertocht. Wat kost het? Het kost 5 euro, hè? Gulden, zeg je. Nee, 5 euro. En dat allemaal voor de volwassenen. En kinderen die mogen dus gratis mee rijden en racen. Dus allemaal succes, zou ik haast willen zeggen. De fietstoertocht, 9 dorpen, legendarische naam. Helemaal mooi en gang en vaart is ook voor de wind alles waard.

0: Hartstikke idee. Dat was Guillaume en Santiago. Ja, vreemde namen. En ook misschien vreemd de taal. Maar dat is niet zo erg. Want het klonk lekker opgewekt. Lekker zomers. Lekker licht verteerbaar. En zo hoort het ook. Zeker op woensdag. Toch wel. Ja, wat is er nog meer, Loos? Dat is wel de moeite waard om dat eventjes te vermelden. En dat gaan we dus nu even doen.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock editie 2026.
0: Ja, en het zou zomaar kunnen dat vandaag al het dorp van Surfrock wordt ingericht en zo. De tent wordt opgebouwd, de podia worden opgebouwd, de techniek wordt georganiseerd enzovoort. Er komt nogal heel wat voor kijken, hoor, mensen. En chapeau voor al die vrijwilligers die daarmee aan de gang gaan. Want dat is nog een gratis toegankelijk festival. Waar maak je dat nog mee tegenwoordig? Hè? Vrijdag om 5:00 dan is de aftrap qua muziek. De eerste 10 bands van de meer dan 30 optredens. Die zullen dan de revue passeren. En dat begint dan om 5:00 met Rock Solid. En misschien wel een mooie gelegenheid om de vrijdagmiddag borrel daar eens eventjes te gaan doen plaatsvinden. En kan dus met Rock Solid, maar ook met McWerf en zo. En ja, McWerf, dat is natuurlijk gezelligheid kent geen tijd. En dan hebben we de Lee Fisher Band en Jacko Jane. Ja, en Hart Zat, dat is dan om 8:00. Enzovoort, hè. Dus ik zou zeggen, op de website van Surfrock, daar vind je de hele tijdsindeling. En dan kan je ook zien wat er aan de hand is op het buitenpodium en wat er aan de hand is op het binnenpodium en zo. En dat is niet zo verkeerd eigenlijk zo. Wij hebben het dus helemaal naar ons zin, denk ik, als liefhebber van muziek zijnde. Door al die bands die dus op gaan treden tot en met zondagavond. Goh, wordt trouwens afgesloten traditioneel door de Kid Lazy Band. Hè? De waarvan acte.

Ja, if you want to dance, stay. Ja, gewoon even blijven. Voor je weet maar nooit, weet je. Dus dat. Het lijkt er toch op dat wij deze keer bij het zuiden horen. Want het weerbericht, landelijk weerbericht, dat liet blijken van waar we thuis horen. Daar is de zon. Of andersom, hoe zat het ook alweer? Maar in ieder geval in het noorden was wat meer bewolking dan in het zuiden. Want dan zou de zon wel eens door kunnen breken. En zie daar, boven de Krimpende Waad, is het zonnetje aanwezig. En dat wordt alleen maar beter. Dus richting de zomer. Hè? Maar er is nog meer aan de hand. Want ja, ergens in Amerika, daar wordt gevoetbald en zo. En ja, het Nederlands elftal. Hè? Zeven uur tegen Zweden. Ben benieuwd. Eén ding is alvast mooi meegenomen, dat als je niet tegen de hitte kan, als Hollander zijnde of als Zweed zijnde, dan, nou ja, goed, dan heb je pech, maar dan heb je wel allebei en allemaal last van de hitte. Dus dat is dan is het alvast 1-1, zeg maar. Dus, ja.

Ja, ja. En ik hoop toch wel dat de leeuw dit keer zijn pantoffels wel uittrekt. Want ja, voorlopig de eerste wedstrijd. Nou ja, zullen we het daar maar niet meer over hebben? Gewoon vol goede moed. Aanstaande zaterdag om 7 uur gaan plakken. Achter de buis of voor de buis. Het is maar net waar je zit. En dan even kijken wat er dan gebeurt tegen Zweden. Dus nou, voor het eerst en voor de derde jaar op rij trouwens zijn meer inwoners, en dat is helemaal niet zo leuk eigenlijk, van de Krimpende Waard, in de bijstand terechtgekomen. Het hoogste aantal sinds 2020. En dat is allemaal uitgezocht door het Centraal Bureau voor de Statistiek en zo. En dan gaat het over de groep inwoners van de Krimpende Waard. Dus ik weet niet of daar alleen de gemeente Krimpende Waard bij hoort, of dat er ook de gemeente Krimp aan de IJssel bij hoort. Want er staat hier in dit persbericht de Krimpende Waard. Dus dan denk ik dat dat het hele gebied is tussen Lijkijssel en Vlist en zo. Maar goed, met die stijging volgt de Krimpende Waard een landelijke trend. En het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland neemt inmiddels bijna 3 jaar gestaag toch toe. Hè? Dus dat zijn toppen. En dan denk je bij jezelf, ja, in de bijstand, daar kijk je toch ook uit. Ik bedoel,

Cool woman, dat lijkt me wel een goed idee. Warme temperaturen, hete temperaturen zelfs binnenkort, volgens de verwachting. En zo, en dan is een long cool woman in een black dress is best wel een lekkere aanwinst, oftewel een aanvulling. Zullen we het zo noemen? Ja. Hier is de versie van Ronnie Dunn.

Ronnie Den met zijn band en The Long Cool Woman. Origineel is natuurlijk van de Hollies, dat weten we. Ja, even bij de les blijven, zeker weten. 4:05. We kunnen weer aan de Jeu de Boel. Natuurlijk, dat is de zomersport. Ja, we hebben hier in de buurt hebben we natuurlijk... We gaan zo eens even kijken hoe het zit met het polstokverspringen. Maar op de grond gaan we ook lekker met de balletjes. De grote ballen en de kleine daarbij als doel om daar tegenaan te gooien. Of zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Jeu de boel dus. En dat is mogelijk donderdag aanstaande, de 18e, om maar eens wat te zeggen. Van 9:30 tot 12:00. Dus morgen. Morgen dus, hè, is gewoon over. Dus daar is ook een Jeu de Boelbaan. Maar hier vlakbij de studio van NTV Krimpenerwaard is er ook een. Een hele mooie. En daar zullen ook best wel activiteiten ontplooid worden. Want dat is het mooi weer, hè. Dan kunnen we weer aan de Jeu de Boel, hè. Lekker kerk. Zelfs in Oude Kerk aan de IJssel is tegenwoordig ook een Jeu de Boelbaan bij de tennis en zo. Dus kortom, de Jeu de Boelers die kunnen overal in de Krimpenerwaard hun hart ophalen.

Ja, zo simpel kan het zijn, hè? Eén belletje is genoeg. En zo, in veel gevallen. Charlie Puth was dat. Als semi-gouden ouwe. Zullen we het zo noemen? Ja, zeker. We gaan even naar de Polstok Club De Vlist. Want ja, die zijn we ook rijk, hè? Mooi. En ja, die zijn specialisten op het gebied van de zomersport, der zomersporten. En dat is het Polstok Verspringen, zonder meer. Wist je dat je drie keer gratis mag trainen? Mag meedoen met proeftrainen? En zo, dat kan. Maar dan moet je wel eventjes een proeftraining aanvragen. En dan kan je dus tijdens trainingsavonden of middag, hè, misschien wel testen of zo, of het wat voor jou is. Polstok verspringen, dat is misschien nog een slim idee. Maar er is in de agenda, wat betreft de Polstok Club De Vlist, is er op de wedstrijdkalender het volgende te zien, dat er zaterdag de 27e, ja, dat is zaterdag over een week, dan wordt er dus vanaf 1 uur weer volop gesprongen en zo. Dus als het dan ook nog mooi weer is en zo, en je hebt toevallig even tijd, gewoon gezellig. Je kan daar zo binnenlopen. Toegang gratis. Dus het is een hele mooie accommodatie en zo. Dus niet verkeerd. Daar aan de, wat is het? De Oostvlisterdijk. Ja, de Oostvlisterdijk. Ja, dat is het. Het mooie complex. Je kan ruim parkeren tegenover in een weiland en zo. En dan kan je dus brugje over en dan kan je zo de verrichtingen van de dames en heren, junioren, senioren, het hele scala wordt afgewerkt tussen zeg maar 1 uur en 6:30 en zo. Maar het mooiste, dat komt aan het eind van het seizoen, zaterdag 29 augustus, even opschrijven. Om 2 uur is het dan tijd voor de Nederlandse kampioenschappen. Polstok verspringen. Nederlandse kampioenschappen, je hoort het goed. En dat allemaal bij ons, hier in Vlist, bij de Polstok Verspringvereniging. Is dat wat of is dat mooi? Prachtig toch? Hele nieuwe plankiers zijn er gemaakt en springschansen. Kortom, het ziet er helemaal weer gelikt uit en kan er tegen. Nodig, heel hard nodig, want ja, 29 augustus zijn alle camera's gericht in den lande op dit fenomeen. De Nederlandse kampioenschappen. Jongen, dat wordt me wat, mensen. Het zijn ook nog een beetje mooi weer, is hij, moeder natuur. Denk erom, hè.

Ja, muziek met een stevig Afrikaans sausje overgoten. Sfeervol. Ja, het continent Afrika, enorm groot. Er gebeuren daar een hele hoop dingen die niet zo leuk zijn. Maar er gebeuren gelukkig ook heel veel dingen die wel goed gaan en leuk zijn. Dus daar moeten we het dan mee doen. Dus net als hier, eigenlijk. Hè? Het is 11:45. Ze zijn opgericht in 1930. Zo oud zijn ze. De mensen. Nou, de mensen zelf niet, maar de vereniging. PJG Berkenwoude. Jawel. En wat gebeurt er? Volgende week, dan is het 27... ja, toch? Dan is het toch de 27ste? Zeker wel. Dan wordt er dus weer een tentfeest georganiseerd. En dat allemaal in een hele grote tent die dus geposteerd staat aan de Zuidbroekse Opweg in Berkenwoude. Ja, en dat is een mooi plekje. Dat is al bewezen de afgelopen jaren. Dat tentfeest, nou en of. En je kan overal en ergens kaarten verkrijgen en zo. En de muziek wordt verzorgd door de Party Animals en DJ Tiësto en zo. En het is misschien wel extra leuk, omdat Berkenwoude zelf, ja, bestaat ook nog een keer 700 jaar. Dus dat is misschien een extra aanleiding om eens een lekker bezoekje te brengen aan een tentfeest. Het is voor de zoveelste keer. Dus er zijn mensen die er elk jaar komen, maar er zijn er ook al die een aantal jaren niet meer geweest zijn. En dan kan je spreken van een soort mensen, ja, van reunie en zo. Dus nou, dus dat staat ook weer te gebeuren. Dus midden in de polder, in de buurt van Berkenwoude, aan de Zuidbroek, daar komt hij weer te staan. De locatie van het tentfeest 2026, georganiseerd door die jonge lui van de PJG Berkenwoude.

Ja, por favor. Por favor is zo'n beetje de enige die ik hoor. Dat woord dan, hè. En er zijn er nog een paar, maar die heb ik niet kunnen ontdekken in dit bergje. Maar het was wel lekker, hè.

24 Hours, Sommieux. Ja, was dat van het laatste album of zo wat ze gemaakt hebben? Ik denk het wel, denk het wel. Ja, Gerard van der Stelt die heeft pogingen gedaan om hier contact te maken met de studio, onze weerman. Maar ja, onze telefoonverbinding schijnt het af te laten weten voor deze gelegenheid. Ik weet het niet zeker, maar toch. En nu is het al zo ver in richting 12 uur... dat wij denk ik niet meer de gelegenheid hebben om Gerard van der Stel dus zijn praatje te laten doen. Het zou misschien nog net kunnen, maar dat moet er wel nu gebeuren. Dus, maar goed, andere keer beter. Morgen dus bij Gert van den Berg, bijvoorbeeld. Zegt de Poldertuffers, dat is een mooie gezelschap. En die zijn soms bezig met oude trekkertjes en oude materialen. Dan willen ze graag laten zien hoe dat werkt en zo. Maar dan doen ze dat middels het verwerken van gras, lang gras. En dat wordt dan vanzelf hooi. En daarom is er een hooibouwdag op de 27e juni. En ik ben benieuwd wat het dan voor weer gaat worden. Maar een paar dagen van tevoren zou dat ook wel handig zijn als het goed hooibouwweer zou zijn. Want dan kan het gras lekker drogen. En dan hebben we wat te hooien op de hooibouwdag, toch? Zaterdag 27 juni is dat aan de hand. En dan komt dat allemaal terecht bij het museum de Vrijheid. Dan wordt dus een stuk van de dijk wordt zelfs afgezet en zo. En dat is niet verkeerd, dacht ik zo. Dus weet je wat, er is ook nog een aantal andere zaken aan de hand bij die hoorbouwdag. Want er wordt er dus demonstraties gegeven met dat oude materiaal. En staat ook vaak ook wel nieuw materiaal om het verschil goed te kunnen laten zien. Want wat er in de jaren 1950, 1960 de manier van werken was, dat is totaal achterhaald tot op de dag van vandaag. Hè? Zo is het gewoon. Maar toen was het ook wel gezellig en zo. En werden er ook mandjes met limonade en bier werden er in de sloot gezet, in de kant, om dus te koelen. Wat heet. Of op te warmen. Het is net welk weer het was. En dan werd daar dus het natje en het droogje verzorgd. Zo ging dat dan, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook diverse kraampjes en er is ook een kleedjesmarkt en zo. Voor de kinderen. Dat is een toevoegsel daarbij en zo. En de eerste editie was trouwens in 2025. En een onderdeel, Opperduit Klassiek, komt eens terug. Dat is een static show waarbij alle soorten voertuigen welkom zijn, mits ouder dan 40 jaar. Dus nou, als je wat hebt rijden of wat aan te bieden hebt, dan ben je van harte welkom. En zo. Dus dat allemaal op de hoorbouwdag. Dus het belooft daar best wel een gezellige boel te worden, dacht ik zo. Nou. We gaan afscheid nemen. Muzikaal gesproken dan wel te verstaan, want het is tijd om dat te doen. Het is namelijk weer bijna 12 uur. En morgen dan is de aflevering van Goedemorgen in handen van Gert van den Berg. En vrijdag mag ik er weer. Veel plezier met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En het zonnetje is bezig te gaan schijnen en zo. Dus hartstikke mooi. Hey, tot de volgende.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpenerwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpenerwaard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard te ontdekken, en dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenerwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenerwaard.pzh.events.nl.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimmerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negen Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negen Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 middags. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negen Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: regio-info.
1: De Stolbeekse Rommelmarkt. Dag luisteraars, het is bijna weer zover. De Stolbeekse Rommelmarkt, dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolbeek staan zo'n 35 kramen... met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolbeekse Rommelmarkt.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Geluk is de zon zien achter de wolken. Een kus, een hartelijke lach, een veilig plekje om te schuilen. Geluk is genieten van elke dag.

0: Ik dacht elke keer, mag ik nu? Maar goed, een hele goede middag, lieve mensen. En wij zijn er weer. Wij hopen natuurlijk wel dat u ons een beetje gemist heeft. Of niet, Wim?
1: Ja, zeker.
0: Daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit. Hij zong net Dansje de hele nacht. Dans je wel eens een uur?
1: Elke dag.
0: Ja, dat dacht ik al wat bij lenig. Maar goed, weet je wat ik ook verwacht? Had, dat jij wel in het oranje hier zou zijn. Oranje trui of een blouse of...
1: Heb je gedronken of zo?
0: Nee, want dat had ik kunnen weten. Jij bent niet zozeer... Alhoewel, als Nederland speelt, kijk je dan wel in het voetbal of...
1: Nou, dat hangt ook van het tijdstip af.
0: Tijdstip, ja, dat is nu, inderdaad Wim, dat is natuurlijk nu moeilijk in te schatten. Omdat het natuurlijk 7 of 9 uur later plaatsvindt. Nou, wij hopen natuurlijk dat u, als u een voetballiefhebber bent, daarvan geniet. 20 juni, dan mogen we weer tegen Zweden om 7 uur. Dus dat is een redelijke tijd. Nou, de uuropener vandaag, John Spencer. Lekker Nederlandstalig. Natuurlijk naar de klok van 4 uur daar nog veel meer over. Nou, we hebben natuurlijk uiteenlopende muziek. Dat kan werkelijk van alles zijn. Ook met Wim de top 3 en ook zijn berichten. En dat is altijd weer afwachten. Ook duikt hij nog even in het archief. We hebben een jarige artiest en nog veel meer. Ik zou zeggen, lieve mensen, ga er lekker voor zitten. Wij zijn Ingrid en Wim en dit is Breek de Week.

Nou, dat is ook gezellig beginnen met George Baker Selection, Bella Maria. Even kijken, aanstaande zaterdag is er een open kwekerijdag in Boskoop. Boomkwekers in Boskoop openen voor één keer hun deuren en geven nu een kijkje in hun keuken. De Open Kwekerijdag is een feestje voor jong en oud. Voor het hele gezin en ook nog geheel gratis. Op diverse bedrijven ontdekt u alles over het telen van bomen, heesters en vaste planten. Kom kijken hoe plantjes worden gemaakt, groeien en hun weg vinden over de hele wereld. De boomkwekers vertellen het u graag. Aanstaande zaterdag van 10 tot 5 in Boskoop. Even kijken, we gaan naar Corrie Konings. Heel gezellig. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Ja, Corrie Konings, warm en koud van binnen. Nou, de warmte die komt nog wel. Laten we daar niet over zeuren. Dat merken we vanzelf. Stoomweekend in het Maritiem Museum Haven in Rotterdam. Schepen en vaartuigen op stoom. Zie historische schepen, kranen en machines tot leven komen. Ontdek hoe de Rotterdamse haven vroeger draaide, siste en stampte. Tijdens het stoomweekend zijn verschillende historische stoomschepen en vaartuigen van dichtbij te bewonderen. Vaar mee met de Rotterdamse havengeschiedenis. Stap aan boord voor een bijzondere rondvaart over de Nieuwe Maas of door het Maritiem District en ontdek Rotterdam vanaf het water. Onderweg hoor je meer over de museumschepen, de haven en de maritieme geschiedenis van de stad. Aanstaande zaterdag en zondag van 12 tot 6 uur. En weet u wat nou zo leuk is? Alles is gewoon gratis. Dus op naar Rotterdam. Leuk. Sommieu. Dark before the dawn.

0: dansen heute Nacht ook al. Corrie Konings deed het ook al. Maar goed, dit was Piet Veerman.
1: Ja, er wordt wat afgedanst. Nou, niet in Gelderland. Want even snel je weer-app checken of het gaat regenen voor je van huis weggaat. Dat doen we bijna allemaal wel eens. Maar de neerslagverwachting blijkt in delen van Gelderland niet altijd te kloppen. Een rij bomen verstoort daar de weerradar van het KNMI in Herwijnen. Het resultaat: er valt veel meer of veel minder regen dan de radar weergeeft. En dat meldt Omroep Gelderland. Een deel van Gelderland zit verscholen achter de bomen naast de radar in Herwijnen. Het gaat om een strook richting het oosten die tussen Arnhem en Nijmegen doorloopt over Doetinchem en verder Duitsland in. En die baan wordt verder naar het oosten steeds breder. Arnhemmer Edwin Rijkaard, een van de oprichters van Buienradar, viel het enkele jaren geleden al op. In eerste instantie dacht hij onder andere aan verkeerd geplaatste windmolens, maar het bleek iets heel simpels te zijn, namelijk een rij populieren. Uit navraag bij het KNMI bleek dit al sinds 2022 gaande te zijn. De radar in Herwijnen werd in 2016 in gebruik genomen en we hadden, toen we die radar plaatsten, niet door dat die bomen zo verschrikkelijk hard zouden groeien, zegt Hidde Leijnse, onderzoeker bij het KNMI.
0: Het is wel grappig dat zoiets gebeurt, hè? Wel een rij bomen. Zou Zuid-Holland daarom zo weinig bomen hebben?
1: Nee, volgens mij heeft het een hele andere reden.
0: Ja, maar ik denk, ik heb het toch even gezegd.
1: Even gezegd, ja, ja.
0: Ik zou wel willen dat hier wat meer bomen kwamen.
1: Nou, maar dat besef begint langzamerhand in Den Haag ook door te dringen.
0: Ja, dat hoop
1: mij.
0: Ik toch.
1: Ja, ja.
0: Al was het alleen maar, Wim, je hebt ook wel eens gezegd, al was het alleen maar dat die koeien en zo eens uit de zon kunnen liggen. Zo'n rij bij de sloot.
1: Ja, wat dacht je van al die mensen die het in die steden bloedheet hebben straks?
0: Ja. Dat is, ik heb, wat was het nou? 6, 7 graden warmer.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Ja, maar in ieder geval wel een aantal graden. Ja. Ja,
0: goed. We klagen weer over het weer. Hè? Maar het is. Nou, wat zeiden ze
1: nee,
0: nou
1: we
0: net?
1: We klagen niet over het weer. We klagen over het gebrek aan bomen.
0: Dat is waar. Dat is zo is begonnen. Maar wat wou ik nou zeggen? Ja, je hebt me in de war gebracht. Laten we maar verder gaan.
1: Gaan we dan maar naar muziek?
0: Ja, dan moet ik toch even ernstig nadenken. Chip Taylor, shut you down.

Chip Taylor. Dat was even een rustig momentje. Ik heb voor u de Nationale Archeologiedagen op 19, 20 en 21 juni. Ze brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land. De archeologiedagen zijn een unieke gelegenheid om te ontdekken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit. En tijdens dit weekend open Nederland haar, archeologisch Nederland haar deuren, zodat iedereen kan genieten van deze fascinerende wereld. Ga bijvoorbeeld zelf aan de slag als junior archeoloog. Maak een historische wandeling. Laat je inspireren door boeiende lezingen.

Chiffis was dat, my darling. Ik heb voor u een festival. En nou zijn er heel veel festivals, maar deze is toch wel bijzonder. Want voor wie is Festival de Bruiserij? Festival de Bruiserij is er eigenlijk voor iedereen. Voor mensen met een beperking die willen laten zien wat ze kunnen. Voor familie en vrienden die komen supporteren. Wat begeleiders die hun mensen zien stralen. En voor iedereen die gewoon benieuwd is naar een dag vol kunst, ontmoeting en energie. Je hoeft niks te kunnen of te kennen. Je hoeft alleen maar te komen. Op zondag 28 juni vieren we dat tijdens Festival de Bruiserij in Den Haag. Samen beleven we een middag vol energie en ontspanning in Amare. Iedereen is welkom. We creëren een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar extra aandacht is voor mensen die liever bewegen dan stilzitten. Of niet kunnen bewegen. Of voor wie horen, zien of spreken niet vanzelfsprekend is. En voor iedereen die gevoelig is voor prikkels. Kom langs en beleef het vooral op jouw manier. Amare heeft twee ingangen. Eén aan de kant van het Centraal Station en één aan de kant van het Spuitplein. Bij beide ingangen zijn tijdens het festival bruisende

leden aanwezig die jou graag helpen en indien gewenst begeleiden. Het is volledig rolstoeltoegankelijk. Er is een lift, aangepast licht en geluid, noise cancelling, koptelefoons beschikbaar, stilteruimtes, hulphond, schrijftolken, aangepast toilet. Nou, en uiteraard parkeren en vooral veiligheid. Suzanne en Freek, als het avond is.

en Freek waren dat. En die hebben er toch maar even 20 shows op zitten. En ook nog een documentaire over hun leven. Geweldig, ze doen heel veel. En zeer geliefd natuurlijk bij hun fans. Wat wij zo gaan doen is naar het mannenkoor van de week.

0: wij hopen dat u hier weer van genoten heeft. Het mannenkoor van de week. Volgende week weer iets heel anders. Het blijft overigens wel een mannenkoor. Daar gaat ons hart van geweld. Nou, sneller kloppen vind ik toch wel wat. Maar wij houden niet zo van. Ja, men mag het echt niet zeggen.
1: Van blerende vrouw.
0: Ja, yes. Oh, je moet oppassen. Straks rinkelt de telefoon. Nee, maar daar moet je van houden. De inhoud niet van rock'n'roll. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar goed, het mannenkoor. Volgende week een ander mannenkoor. Nou, dit is wel heel leuk en lekker, Wim. Vlaggetjesdag. Aanstaande zaterdag 20 juni. Vlaggetjesdag is een jaarlijks evenement in de kustgebieden van ons land. Waar ieder jaar de eerste verse Hollandse nieuwe haring wordt gepresenteerd. Wim, zou het niet gek zijn, hè, dat er nou iemand binnenkwam met heerlijke verse zoute haring. Maar ja, dat kan nog niet, want hij is er nog niet. Dus zaterdag.
1: Is toch geen stille wenk voor Peter?
0: Het zou natuurlijk kunnen. Ja.
1: Dus Peter, of je zoute haring mee wil nemen.
0: Ja, Peter, heel lekker. Graag.
1: Met ui.
0: Nee, ik niet hoor. Van Wim, Peter. Maar goed, wellicht hoort hij het. Wat ga ik nu doen? Nou, ik ga muziekje aankondigen. Dana Winner, Chasing Butterflies.

0: Dana Winner, de Belgische mevrouw. Ik heb voor u een vlooienmarkt en een kofferbakverkoop in Reewijk aan de Plassen. Toplocatie met veel gratis parkeer. Ik heb wel veel gratis vandaag. Ik geef wel wat weg, eigenlijk. Maar ja, jij wordt er niet...
1: Waarom kijk je mij nu aan?
0: Nou, omdat je misschien denkt van...
1: Ik ben niet gratis, hoor.
0: Nee. Nee, nou, heel grof betaald aan het eind van de rit. Maar goed, evenemententerrein, Reewijkse Plassen. Maar liefst 200 deelnemers, kramen en grondplaatsen. Voor het adres kunt u het beste Landal Reewijk aanhouden. Gratis reclame, hè? Dat hebben ze goed gedaan. Aantal kramen tussen de 100 en 250. Dat is nogal wat. Dus u kunt niet zwemmen, denk ik.
1: Nee, parkeren kan je wel vergeten dan.
0: Dat denk ik ook. Goed, maar het vindt plaats op zaterdag 20 juni van 9 tot 4. Dus je kunt wel wat inslaan. Ik zou ook wel lekker wat water meenemen.
1: Oh, ik dacht dat je ging zeggen zoute haring. Maar...
0: Zoute haring, nee, ja, nee. Ik vraag me wel af, oh, dat wou ik zeggen. Wat zou het eerste vaatje kosten? Want dat is altijd voor een goed doel of zo. Denk ik.
1: Hoop geld.
0: Hoop geld. Wat we nu gaan doen is naar Dreams by Hannah. Take me back to 1959.

0: Hannah. Nou. Red convertible. Dat bedoel ik.
1: In een loods in Weert ligt een metershoge stapel afgedankte stoelen, kasten, tv's en glazen ruiten.
0: Zonde.
1: En bezoekers mogen de spullen daar met grof geweld kapot slaan.
0: Nou ja.
1: Eigenaren Jeff en Mitch Jansen merken dat de behoefte om stoom af te blazen groot is. En de spullen zijn niet aan te slepen. Tijdens een bezoek aan het buitenland kwamen de boers op het idee om een eigen sloopkamer te beginnen, vertellen de boers aan streekomroep RN7. Het idee leek hun supervet. Bovendien zagen ze dat deze sloopkamers in Nederland nog niet zo bekend waren. En niet lang erna openden ze er zelf eentje in Weert, vertelt Jeff. We wilden iets anders dan een standaard uitje zoals een escape room. Het concept van de kamer is simpel. Jeff en Mitch richten een kamer in met spullen die kapot mogen. Lege wijnflessen, tv-toestellen, tuinkabouters en zelfs kinderstoelen. Bezoekers kunnen vervolgens een wapen uitkiezen. Bijvoorbeeld een hamer of een stalen buis of een koevoet. Met het zelfgekozen wapen in de hand mag je vervolgens alles kort en klein slaan. Maar niet voordat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Slopers moeten een masker op, handschoenen aan en een overal dragen. Zelf vind je het slopen van plastic tuinstoelen het fijnst. Die spatten namelijk helemaal uit elkaar als je er tegenaan slaat.
0: Nou, moet je blij van worden. Ik vind dat ook wel een beetje een verkeerd beeld afgeven eigenlijk.
1: Nou, dat is een gat in de markt. Er zijn heel veel agressieve mensen tegenwoordig.
0: Nou, dat is wel waar.
1: Dus als ze zich op die manier kunnen uitleven en dat dan niet meer op jou doen, of op welke omstander dan ook, dan is dat toch mooi meegenomen.
0: Ja, want...
1: En het zijn spullen die vanuit de kringloopwinkel niet verkocht kunnen worden. Dus dan zouden ze naar de sloop gaan bij de gemeente.
0: Dat vind ik nog erg. Goed.
1: Eigenlijk is het goed, ze doen goed werk.
0: Ja, dat vind jij. Nou, ik vind het echt een heel slecht plan.
1: Okay.
0: Ik hoop niet dat ze hierheen... ik hoef er ook niet naartoe. Hoor. Dus, maar goed, als ze daar blij mee zijn, dan mag dat van mij. Dus. Maar dank je wel voor dit bericht, meneer Wim. Ik zie jou kijken eventueel naar de tijd.
1: Ja, ik zit uit te rekenen hoe lang we nog hebben. Nog minder dan anderhalve minuut. Dus ik dacht van, als we nou gewoon zo doen.
0: Juist. Fantastisch.
1: Wil je nog wat zeggen?
0: Jazeker ga ik nog wat zeggen. Stel je voor. Het zit er al bijna weer op. En voor het eerste uur dan. Want na het nieuws en de boodschappen zijn we nog een heel uur terug. Met allerlei leuke dingen. Wij gaan naar de koffie en de thee. Wat ons betreft, tot zo.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, welkom terug in het tweede en tevens laatste uur van ons middagmagazine hier bij RTV Krimpenerwaard. Breek de week. Wij hebben natuurlijk een Europer en dat is John Spencer. John Spencer is een pseudoniem van Henk van Broekhoven. Hij is een Nederlands zanger, tekstschrijver en discjockey. Zanger, gitarist Henk van Broekhoven formeert in 1958 zijn eerste groep Hank Brooklyn en his Dynamic Rockers. In 1968 houdt de band het voor gezien. Het jaar 1983 wordt Spencer zijn doorbraak. Hij heeft 3 hits met uit Engels vertaalde liedjes. Stilgitaar en een glaasje wijn van Paul Enka. Johnny vergeet me niet van John Lydon. En Lana van Roy Orbison. Het laatstgenoemde wordt zijn grootste hit.

Ja, en volgende week natuurlijk weer een hele nieuwe uuropener. Wat we zo gaan doen is naar de top 3. En Wim kondigt hem ook zelf aan. Maar eerst gaan we naar Astrid en Freddy Breck. Het lijkt wel een echtpaar, maar het is ook zo. Ich liebe meine Sommerzeit.

met deze tune gaan we terug in de tijd en nu zo'n jaar of 60. We gaan naar 20 mei 1966. Toen stond in de top 40 nieuw binnengekomen op nummer 40 de Q65 met The Life I Live.

trio Hellenic op nummer 39 en 9 weken genoteerd in de top 40. Of 34, de laatste van het drietal wat we vanmiddag gaan beluisteren. I Am A Rock van Simon & Garfunkel.

0: Ja, de rock van Simon & Garfunkel bleef steken op nummertje 11.
1: 11, nou.
0: 11.
1: Toch ook niet gek, hè?
0: Nee, yes, zo is dat.
1: Heerlijke muziek, met mij ook heel herkenbaar. Leuk, vooral ook dat trio Helleniek. Worden we gewoon vrolijk van. En wij hopen natuurlijk dat u ook een beetje mee zit te swingen of te trappelen in de stoel. Leuk. Wim, dankjewel voor deze mooie top 3. En wellicht volgende week weer een hele andere.
0: Ja, anders wordt het zo eentonig, hè?
1: Ja, dat wel. Goed. Voor we verder gaan met het programma Eddie Rabbit, Driving My Life Away.

Zo, Wim is weer terug uit die oude stoffige kelder. En die heeft meegenomen de Evening Stars. Het was een Nederlandse groep die actief was van midden jaren 1970 tot begin jaren 80. De band kwam uit de omgeving van Hogeveen. De Evening Stars stonden bekend om hun Nederlandstalige repertoire met invloeden uit de slager- en piratenmuziek. Ze hebben verschillende singles uitgebracht, waaronder Zit je zorgen aan de kant en Oh, wat een mooie tijd.

Ja, dat was even het archief. Oude muziek. En ja, goed, dat, de mensen houden ook van Nederlandstalig en de anderen houden van Engelstalig. Dus hier kunt u van alles verwachten. Onder andere ook deze. Maar dat is mij bekend geworden. Dus in het dorp, daar liep ik. En toen kwam er weer een mevrouw. En dat gebeurt me vaker. Heel lief. En ik ben er ook heel, of wij zijn er heel dankbaar voor, dat ze zo genieten van de zondag. Avond van de gedichten. Toen zei die man tegen mij, nou, en nu nog wat blues? Hij zegt, en dan is het compleet. En dat ben ik natuurlijk niet vergeten. Dus ook dat gaan we doen. Gewoon een blues momentje. Wat dacht u van Elvin Lee, Motel Blues?

Ja, dat was ons bluesmomentje. We hopen dat u ervan genoten heeft. Ik heb voor u een orchideeënvaartocht. Stap aan boord van onze fluisterboot en laat je meevoeren over de schitterende Nieuwkoopse plassen. Tijdens deze unieke vaartocht maak je kennis met de meest fascinerende flora van Nederland, namelijk de orchidee. Dus stap aan boord. Ja, lieve mensen, het is dan niet de Rijn, maar toch.

Ja, William Willeke Alberti. Lou Christie overleed juni 2025. Het was een Amerikaanse pop- en soft-rockzanger en songwriter die vooral bekend was van hits uit de jaren 60. Na zijn afstuderen aan de middelbare school in 1961 reisde hij naar New York City en werkte daar als sessiezanger. Eind jaren 60 had Christie een weinig succesvolle periode. Maar hij scoorde een verrassende hit met I'm Gonna Make You Mine.

Barry Manilow. Zijn geboortejaar is 1943. Hij is met meer dan 80 miljoen verkochte platen, uitverkochte concerten en 51 hits één van de succesvolste zangers ooit. Manilow's muzikale carrière begon toen hij de pianist werd van Bette Midler. In de jaren 80 en 90 volgde een minder succesvolle periode. In 2011 bracht Manilow een nieuw album uit met originele nummers getiteld 15 Minutes. Ook eind 2015 trad de inmiddels 72-jarige Manilow nog steeds op. Ook in 2024 en 2025 treedt de inmiddels 80-plusser nog steeds op in zijn land en ook in Canada. Zijn concerttour heet The Last Concert. Wij gaan luisteren naar Copacabana.

Ja, Copacabana, we hopen natuurlijk dat hij een fijne verjaardag heeft. Wat wij gaan doen is naar de Blue Diamonds. Love me with all of your heart.

0: de Blue Diamonds waren dat. Ja, het zit er al bijna weer op. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan natuurlijk. Wim, jij bedankt.
1: Ja, dag. En voor tot alles. De volgende keer.
0: Ja, na het nieuws kunt u luisteren naar Peter van Pelt. En wij wensen u natuurlijk ook een hele fijne Vaderdag. Veel plezier met kijken naar de voetbal aanstaande zaterdag. En wij wensen ook veel plezier met alle uittips, mocht u die gaan bezoeken. We gaan eruit met, oh ja, niet te vergeten. Wat dacht je van een momentje rust? Zou ik toch bijna vergeten. Zondag van 7 tot 8. We gaan eruit met Helemaal Hollands. Het is een feestmedley van het jaar. Heel graag tot zondag.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7:00 Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Hey, Jan! Wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws. En de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Billy Stewart en Summertime. 5,5 minuten over de klok van 5 geworden hier bij TV Knippelwaard.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Ja, daar zijn we weer, luisteraars. Heel hartelijk welkom hier bij Thuis Onderweg, RTV Knippelwaard. Gelukkig weer... nou weet ik even niet wat gebeurt. Nou, dan gaan we het nog maar een keer doen. Zo, blijft er maar lekker in, hoor. Ik wil natuurlijk... het was weer gezellig. Want we hadden weer een middagmagazine, Breek de Week. Even een paar weekjes ertussenuit geweest. Maar ze zijn weer terug. Wim en Ingrid, ze waren weer terug. En daarvoor wil ik ze bedanken voor hun programma. 4:15 ongeveer gaan we kijken hoe het op de weg is gesteld. Het is redelijk druk. Maar niet super druk. En om 5:45, als de aanleiding voor is, gaan we kijken hoe nog wat exceptionele file informatie natuurlijk. Maar ondertussen informatie en muziek. Zoals Bauza en Magnetic.

0: Hoog genoteerd in de top 40. En te beluisteren hier bij RTV Krimpen de Waard. Wat denk je daarvan? Live uit de studio in Bergambacht. De Bauza en Magnetic.
1: Je luistert naar Peter van Pelt.
0: En dan heb ik gelijk voor u een paar lekkere uittips voor aanstaand weekend. Het zal een beetje warm worden, geloof ik. Maar ja, goed, het is toch wel lekker om er even op uit te gaan natuurlijk. Hè? En lekker bijvoorbeeld te gaan fietsen. Ja, want de Negendorpen fietstocht gaat ook weer van start. Verschillende plaatselijke ijsclubs, daar vandaan kunt u ook starten. Dus tussen aanstaande zaterdag 20 juni. U kunt inschrijven tussen 10:00 morgens en 2:30 s'morgens. Die start is dus bij de plaatselijke ijsclubs. Het kost €5 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar gratis. Hoeveel tochten zijn er? Zo'n beetje ongeveer 4, geloof ik, uitgeschreven tochten. Eén van 85 kilometer, dat is nogal wat. Maar ja, goed, kan ook wel misschien op een e-bike, hè, natuurlijk. En 3 van 45 kilometer. Afijn, gewoon even googlen naar Negendorpen fietstocht. En dan vindt u via dat Facebook alle informatie. Ook, nou, en wilt u het een beetje rustig aandoen, dus niet op de fiets, maar lekker een beetje struinen tussen wat oudere spullen en misschien zit er wel iets voor u bij, dan is er aanstaande zaterdag ook een rommelmarkt in Stolwijk rondom de kerk. Van 10:00 morgens in ieder geval tot 2:00 middags. Dus, dat zijn in ieder geval al 2 leuke uitjes. En volgens mij komt er nog eentje bij, maar goed, dat komt allemaal wel later wel. Laten we maar eerst even gaan luisteren naar een hele gouden ouwe van The Beach Boys en Codolino's. Het is ondertussen 11,5 minuut over de klok van 5 geworden hier bij RTV Krimpenwaard en ongetwijfeld ook bij u. Brian Wilson en de zijne en Codolino's, The Beach Boys.

0: The Beach Boys, The Surf Sounds. Uit Amerika, God Only Knows, hier bij TV Kempenwaard, waar het net 14 minuten over de klok van 5 is geworden. Het is bijna zeker hoor, langs de 2 en 210, daar komt de McDonald's. Ja, waar vroeger ook een restaurant zat, brasserie enzovoort. En altijd is dat een soort, gewoon open plek daar. Maar McDonald's die gaat zich daar zo goed als zeker vestigen. Want de gemeenteraad van Krimpen aan de IJssel, die heeft daar groen licht voor gegeven. Bijna groen licht, er moet nog maar één hobbel overheen te komen zijn natuurlijk. En dan gaat het in orde. Ze hebben gestemd, trouwens ook in de gemeenteraad. GroenLinks en PvdA, die stemden tegen. Als argument hadden ze het zwerfafval, wat dan plaatsvinden dan bij een McDonald's, om dat gebouw heen. En de verkeerssituatie, een aanzuigingskracht van meer verkeer op dat punt. Maar voor waren SGP onder andere en Leefbaar Krimpen. Dus de McDonald's die komt eraan. En dat kan eigenlijk ook best wel snel gaan hoor. Die gasten die zijn heel snel met het bouwen van zo'n restaurant. Goed, we wachten het nog wel eventjes af. Maar straks voor de Big Mac kunt u terecht in Lekkerkerk. Niet in Lekkerkerk. Het is Krimpen aan de IJssel. Goed, aanstaande zaterdag zal u niet ontgaan zijn. Het WK is in volle gang. We hebben 1 wedstrijd gespeeld, Oranje. En dat was nou niet echt om naar huis te schrijven, vond ik zelf persoonlijk. Maar we moeten een beetje achter Oranje blijven staan. En daarom toch wel een lekker plaatje van Wolter Kroes. En Viva. Viva, Viva, ja, Viva Hollandia.
1: Thuis en onderweg.
0: Dus zing allemaal mee. En zwaai met je oranje sjaaltje, hè?

Nou, het wordt aardig warm, dus het wordt lekker in de tuin kijken. Barbecue aan, biertje erbij. En dan maar meejuichen als er weer een doelpunt wordt gemaakt. Want ja, we wachten wel op die doelpunt, hoor. Bolte Kroes en Viva Hollandia.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Geen dag zonder radio.
2: Ja, en ik probeer ook elke week een Franstalig plaatje te draaien. En dat doe ik deze week ook met Art Sullivan en Kiki. Het is een beetje een combi van Nederlands en Frans. Et si tu pars?

0: Ici tu pas, Sullivan en Kiki. We gaan even op de weg kijken en het valt mij op, het is heel erg rustig. Ja, alleen op de A20 Hoek van Holland Gouda, daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht een file van 5,1 kilometer. 7 minuten vertraging en langzamer rijden tot stilstand verkeer. Ook op die A20, maar dan de andere kant uit, Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3,1 kilometer, 4 minuten vertraging. En voor de rest, ja, zijn de provinciale filemeldingen te melden. Ook niet die bij Benschop en Jaarsveld. Nee, helemaal niet. Het is gewoon rustig op de weg. Ja, misschien hebben de mensen wat eerder vrijgenomen vanwege het mooie weer of zo. Maar goed, dat kan allemaal wel. Lekkere oude gouden van Elvis. Oh, shut up. Dus dansen met die billen.
1: Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja, Teddy, we weten het. Mr. Know It All. Een beetje bed weten, alles weten. Zo is het eigenlijk. Geen.

0: TV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Geen dag zonder radio.
2: Thuis en onderweg.
3: Ja, daar luistert u naar. Het is inmiddels bijna anderhalve minuut voor de klok van 5:30 geworden. En ik heb nog wel een leuke info voor u. Ja, weer, nou niet voor aanstaand weekend, maar een weekje later. Op 27 juni, wat overigens een hele mooie datum is natuurlijk. Dan geeft muziekvereniging Crescendo op het plein in Krimpen aan de Lek een mooi avondconcert. Ja, dat is altijd heel erg mooi. Maar 's middags kunt u al genieten van een aantal solisten. En 's avonds dan komt de grote uitvoering. Alle informatie kunt u vinden op www.crescendokrimpen.nl. Dus www.crescendokrimpen.nl. En vergeet niet naar die S, die C van Cornelis te schrijven natuurlijk. Oké. Okay. Maar goed, allemaal heel erg leuke dingen. En ik hoop dat het dan ook nog een beetje mooi weer is. Niet regenachtig en zo. Maar dat we dan een mooie midzomerconcert hebben. Goed, Mr. Know-it-all, Teddy Swims, die hebben we gehad. En ja, we hebben eigenlijk nog eventjes een mooie uitjesstip. Want op de surfplas, daar vindt aanstaand weekend dat grotere surfrock spektakel. Vanaf 19 tot en met 21 juni, dus van vrijdag tot en met zondag, kunt u op verschillende podia gratis luisteren en genieten van surfrock van allerlei bands. Dat begint al vrijdag om 5:00 's middags, als ik het goed heb. Maar ja, Christy weet er ook alles van.
2: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

Ja, gewoon drie keer proberen, hè? Drie keer scheepsrecht. Laat hem al even lekker een rockplaat gaan draaien. Van niemand minder dan Jess, an owner of Lonely Hearts.

beginnende gitaren, ja. Dat kan je wel aan hen toevertrouwen. Jazz, de formatie Jazz en Owner of a Lonely Heart. Hier bij RTV Krimpt Waard, waar het ruim 4 minuten over de klok van 5:30 geworden is. Dus dat betekent, Chris...

daarop volgt natuurlijk weer de nabeschouwing in WK-avond, 8:55. En dan begint er weer een nieuwe, een leuke, interessante wedstrijd om 10:00 tussen Engeland en Kroatië. Dat rechtstreekse verslag kunt u bekijken vanaf ongeveer 9:50 tot 12:00, dan weer WK-avond. En zo gaat het maar door. En bent u een beetje dat voetbal inmiddels al zat? Nou, dan kunt u misschien luisteren naar Vuurtorenverhaal op NPO 2. En dat gaat deze woensdag over Hoek van Holland, de vuurtoren in Hoek van Holland. 7:30 tot ongeveer 8:00 en het is een Max-programma. Dan op SBS 6, zij hebben gewoon dat heel slim aangepakt. Vandaag in Inside Oranje. Ongeveer een uur voor elke wedstrijd, dan komen ze even weer in beeld voor een uurtje. En dat begint al om 6:00, maar ja, dat kunt u niet kijken, want dan moet u luisteren naar of ons non-stop programma waarschijnlijk, of de Music Train. Ik heb nog niets mogen ontvangen. Maar goed, vandaag in Inside Oranje dus om 6:00 tot ongeveer 7:00. En dan gevolgd door Overtreders. En dan om 9:00 weer een aflevering van Vandaag in Inside Oranje. En die gaan dan weer vlak voor die andere wedstrijden van Engeland-Kroatië. Dus ja, zo is die programmering opgesteld. Heel slim. Films kunt u ook bekijken. Footloose, als u een beetje van de dansen houdt, op Paramount van 8 tot ongeveer 9:45. Wat zoeter verhaal kunt u vinden bij Mr. en Mrs. Smith. Een actiecomedie met Brad Pitt, niet is de beste, en Angela Jolie. Uit een film uit 2005. 8:55 tot ongeveer 9:55 duurt hij op RTL 7. Nog een andere film, op RTL 8 natuurlijk. Een beetje romantische komedie met Reese Witherspoon. En dat is de tweede versie van Legally Blonde. Legally Blonde 2. En heeft u Jurassic Park 1 gekeken en 2? Nou, dan kunt u bij Veronica vanavond Jurassic Park 3 bekijken van 8:30 tot 9:50. En dan gevolgd door een science fiction film met wel 4 sterren, met Ed Harris, The Abyss. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, The Abyss. 9:50 tot 1:00. Misschien kunt u die ook wel opnemen. En dan op SBS 9 een wonderlijke film, Shaun of the Dead. Dat is ook een komedie, een Engelse-Franse komedie uit 2004. En dat gaat over een man met een duf leven en die wil het goed maken met zijn ex-vriendin en zich verzoenen met zijn moeder. Maar ja, toch ook een komedie. Misschien het in het bekijken wel waard. Maar wij hebben natuurlijk ook een eigen kanaal. In de Waard aan tafel een item over de cursus dementie en gluren bij de buren. En dat gaat over muziek en allerlei kunst-items. Dat is een project, gluren bij de buren. En een soort huiskamerconcert of een huiskamertentoonstelling enzovoort. En daar gaat het allemaal over in de Waard aan tafel. En verder een verslag van de Sport Experience. Natuurlijk bij ons eigen kanaal RTV Krimpende Waard. En zoals u van mij gewend bent, weer een Duitsstalige plaat. Luister ook even als u fan bent van Duitsstalige platen. Elke dinsdagmiddag tussen 1 en 4 bij RTV Krimpende Waard. En radio natuurlijk, de muzikanten Staddel. Maar vandaag gaat het over de wind. En dat is de uitvoerende artiestenwind, zie ik zo. Maar de titel, daar moeten we denk ik hopelijk nog eventjes op wachten. Sommerregen Kusa. Laat die zon maar schijnen en laat die regen maar gaan. Die hebben we alweer genoeg gehad. De groep wint en Sommerregen Kusa.

0: Sommerregen kussen van wind. Duitsstalige plaat van deze week naar de kijktips.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht en alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Ja, de speciale plaat vandaag is de Engelse uitvoering van Het werd zomer bekend. En van Rob ten IJs, Bobby Goldsboro en Summer, the first time.
1: Thuis en onderweg.

0: I go back in my mind to the very first time I feel the touch of her fingers.
1: Het verhaal van Het werd zomer op de lijst, maar dan in de Engelse uitvoering. Summer First Time, Bobby Goldsboro. En gelijk ook een hele oude, gouden hit. Ja, er zijn ook wat binnenactiviteiten, hoor. Zeker wel. In bijvoorbeeld Krimp aan de IJssel. Want aanstaande zaterdag, dus ook 27 juni... dan vindt er in de Tuiteren, in de Nachtegaalstraat in Krimp aan de IJssel, de officiële opening plaats om 3:00 PM... van de fototentoonstelling Passie. En dat gaat over de dagbesteding. Deelnemers van de dagbesteding. U kunt een tijdje deze tentoonstelling bekijken. En ik zou zeggen, Google eventjes voor de juiste informatie. Hij is eigenlijk de dagbesteding. Ja, alvast, ik zie het al. Vanaf zaterdag 27 juni tot 17 juli is die te bekijken, die fototentoonstelling. En dat moet heel mooi zijn. Laten we maar gelijk even in Krimp aan de IJssel blijven. Ja? Bij die brug, die bekende brug, hè? Die dus een fors aantal weken gewoon op slot gaat in augustus. Ja, dat zal toch wel moeten natuurlijk. Die brug die gaat al van tevoren al eventjes dicht. En namelijk van 29 juni tot ongeveer 4 juli, je weet het maar nooit, kan natuurlijk ook wat langer duren, 's nachts tussen 22:00 PM en 5:00 AM is de Algera-brug dicht. 29 juni, en dat is op maandag. Dus maandag 29 juni. Dat is maandag over een week. Ja, dus hou daar eventjes rekening mee. Heeft u een afspraak lopen aan de kant Rotterdam, richting Rotterdam, dan weet u dat alvast van tevoren. Goed, zullen we eventjes weer lekker gaan dansen? Niet te heftig, want het is al een beetje broeierig en een beetje warm. Maar het past wel een beetje bij, hè? Herinnert u zich deze nog? Kaoma en die Lambada.

Meer dan 35 jaar geleden was dit een hype. De Lambada Kilma. De BTW Klimbe Waardewaard, nu 9 minuten voor de klok van 6 geworden is. Ja, hoogstwaarschijnlijk gaat de music train niet rijden. Dus u kunt weer luisteren naar ons mooi non-stop programma tussen 6 en 8 uur. Maar ik heb ook nog eventjes nog een lekkere oude gauw voor u in petto, hoor. Eentje van de Birds en Mr. Spaceman.

0: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.
1: Ja, we gaan lekker op de disco tour. Met Mr. Barry White. And you're the first, the last, my everything.
2: We've got
1: eBay RTV, Crimpin' and Bart.

0: Bijna 10 minuten voor de klok van 6 geworden. Hier bij TV Clip de Waard. Programma Thuis en Onderweg.
1: Thuis en Onderweg.
0: Mr. T. Jones, Tom Jones. En What's New Pussycats.

Mr. Tom Jones besloot deze aflevering van Thuis en Onderweg. Ja hoor, Tom Jones, what's new, Pussycat? Het zit er weer op, luisteraars. Ik heb het weer met veel plezier mogen doen. En ik hoop dat u ook er veel plezier aan beleefd heeft natuurlijk, hè? Ik wens u nog een hele prettige dag woensdag toe. Een heel mooi vaderdagweekend, een zonnig vaderdagweekend. Ook juichen voor Oranje natuurlijk. Lekker in het zonnetje en genieten van de zon. Maar denk erom, blijven smeren, hè? Dat is heel belangrijk. En tot de volgende keer. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
3: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
2: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Bye, it's rolling.
7: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
3: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
4: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
3: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schillevis.
1: Ja, zo'n 6 minuten over het hele uur alweer in aflevering 1994... van het programma Hit Shadow op je eigen RPL. Midland FM en RTV Krimpen naar Waard. En de eerste plaat die je hoorde was er een uit 1961. Tommy uit Tennessee van Ria Valk. En dat nummer heeft ze zelf geschreven. Niet alleen de tekst, maar ook de muziek. Ja, en Lambert Rijns, hij zit aan de andere kant van de ruit voor de techniek, zoals iedere week. Mijn naam is Henk Schellevis en de beste en de grootste gouden ouwe. Ja, en we staan het komende uur, behalve de vaste items, zeven stil bij twee diva's uit de Nederlandse moderne geschiedenis, in de popgeschiedenis. Ria Valk en Imka Marina. Twee zangeressen die dit jaar 85 jaar zijn geworden. Onvoorstelbaar, hè? En nog best nog wel actief zijn. Ondanks alles, ja, hoor je af en toe nog wel wat van ze. En ik heb ze alle twee ook onlangs nog op televisie gezien. Nou, wij gaan wat nummers van ze draaien. We gaan niet de hele levensloop, de hele biografie behandelen. Maar we pakken er gewoon een paar leuke muzikale momenten uit het komende uur. Steeds één nummer met een, ja, iets wat er mee te maken heeft. Dat kan iets in een andere taal van een andere artiest zijn. Dus het zijn steeds twee blokjes. Of ja, blokjes van twee nummers. En zo, ja, hopen we het uur een beetje door te komen met deze leuke muziek. Nou, Tommy uit Tennessee uit 1961. Ja, dat was behoorlijk succes. Hè. Als flipside weliswaar werd het uitgebracht van Afscheid van een Soldaat. Maar in Duitsland werd het ook op single uitgebracht. Nou ja, Ria schreef niet zelf de tekst. Dat liet ze over aan Heinz Kuck. Maar dan werd het Tommy aus Tennessee.

Tommy uit Tennessee met Ria Valk nog een keer. Ria Valk, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Ja, in 1949 verhuist het gezin dan naar Amsterdam-Oost. En via een buurjongen leert ze dan gitaar spelen. Nou, dan doet ze mee aan een talentenjacht. En daar werd ze tweede met het nummer Tutti Frutti. Dat was een talentenjacht om een Elvis-imitatiewedstrijd. En ja, toen kreeg ze een platencontract aangeboden. Nou, na de twee singles die niet zo'n groot succes werden, kwam er uiteindelijk een hitsucces. En de opvolger van dat hitsucces was dan weer Afscheid van een Soldaat. Hè, Wooden Heart van Elvis Presley in de Nederlandse versie. En Tommy uit Tennessee. Ja, dan gaan wij even een onderbreking met de top 3 van 50 jaar geleden. Die van zaterdag 12 juni 1976. Het Verenigd Koninkrijk volgens Record Mirror. Ja, we slaan er één over, want twee weken later is die hitparade terechtgekomen. Door de bankholidays waren er geen gegevens vorige week beschikbaar. Dus dat was dezelfde als die van 14 dagen geleden. Van 1 naar 3 gezakt J.J. Barry met No Charge. The Wings en Silly Love Songs van 6 naar 2. En Combine Harvester van The Wurzels van 2 naar 1. En dan in Nederland volgens de top 40. Could It Be Magic van Donna Summer blijft op 3 staan. Julie en Claire zakt van 1 naar 2 met This Melody. En Rocky van Don Mercedes van 4 naar 1. En dan in de Verenigde Staten volgens Billboard van 2 naar 1. Silly Love Songs van Wings. Get Up en Boogie van de Silver Convention van 3 naar 2. En van 4 naar 3 gestegen Misty Blue van Dorothy Moore.

beetje aan Dorothy Moore in ieder geval. Team Euro denken, Misty Blue. 50 jaar geleden steeg het in de Amerikaanse hitparade van een vierde naar een derde plaats. Een plaat die in Nederland helemaal niets gedaan heeft. Ja, Ria Valk, maar we hadden ook Imca Marina. Het is ook in 1941 geboren, maar dan op 13 mei in provincie Groningen. Als Hendrikje Imca Bijl. Ja, en haar artiestennaam is eigenlijk een samentreksel van haar tweede voornaam Imca en haar tweede voornaam van haar moeder, die Anna Marina als voornaam had. Dus dan wordt het Imca Marina. Ja, nou ja, zij begon op hele jonge leeftijd al te zingen. Hè. Ze kreeg zanglessen. En men had voor haar toch een carrière in het verschiet liggen. Een klassieke carrière als mezzosopraan. Maar ja, Imca had eigenlijk geen zin om jarenlang aan het conservatorium te gaan studeren. Ja, en dan uiteindelijk gaat ze dan toch maar gewoon in de moderne muziek zingen. Aangemoedigd door Brandon de Mosquito neemt ze haar eerste platen op. Duitsstalige platen helemaal in het begin. Hè, als Las mein Herz nicht weinen, maar ook über den Wolken ist Sonnenschein.

met Über den Wolken ist de Sonnenschein. Ja, Heinz Gietz, hij schreef de tekst van dit nummer. Ook de man die Ich will ein Cowboy als Man geschreven heeft voor Gieten. En wat we kennen als Ik wil een Cowboy als Man van Ria Valk. En hij was ook producer van heel veel artiesten, zoals Connie Freuboes, maar ook voor Roland W. En Roland Wechtler, de man achter Monja. Ja, nou, kon natuurlijk niet uitblijven dat dit nummer ook in het Nederlands werd vertaald. Ook door Imca Marina, maar ook door een andere zangeres uit die tijd, Trea Dobbs. Ja, zij is van 1947, dus zij is nog geen 85. Maar ja, ze had wel succes in die tweede helft van de jaren 60. Met Achter de Wolken is de Zonneschijn.

0: Dit is Midland FM. Radio voor Oude Water en Omgeving.
1: MTV Krimpenaar.
2: Bijna zo'n 7 minuten wordt 30 een tijd voor de verjaars- en memorialkalender. Johnny Blanco, tekstschrijver, ook zanger, die ook nummers voor Anja geschreven heeft. Het is zijn geboortedag en dat is van op dinsdag 9 juni 88 jaar geleden. Diezelfde dag ook de geboortedag van Benny Nijman, 75 jaar geleden. En de verjaardag van Theo van S van de Shoes. En hij hoopt 80 jaar te worden dan op die dag. En dan maandag de 15e, ook nog even te noemen, de geboortedag van Demis Roussos, 78 jaar geleden. Maar donderdag 11 juni is het de sterfdag van de Franse zangeres Françoise Hardy. Zij overleed 2 jaar geleden op 80-jarige leeftijd. Ze heeft ons heel veel mooie nummers achtergelaten, ook veel heel grote hits. En ja, zoals veel van die internationale artiesten, zong ze in diverse talen. Tous les garçons et les filles, overbekend nummer. Ja, als je het gaat vertalen in het Italiaans, dan is het eigenlijk tous les gens de mon âge, tous les garçons et les filles de mon âge. Maar ja, de intentie blijft hetzelfde. Hier is Françoise met Quelli della mia età.

1963, Françoise Hardy met de Italiaanse versie van het nummer Tous les garçons et les filles. En we draaiden die plaat omdat het de donderdag 11 jaar is het haar sterfdag. Herdenken we haar. 2 jaar geleden overleed ze op 80-jarige leeftijd. In het programma Het Shadow zijn wij bezig, ja, met 2 topartiesten, denk ik, toch wel uit de Nederlandse geschiedenis. Ria Valk en Imca Marina, beide 85 jaar geworden dit jaar. Een staat van dienst achter de rug, ja. En dan gaan we toch weer naar Ria Valk, hè. Ja, de Bam Bamboe Show van de AVRO. Daar mocht ze in optreden met haar eerste nummer, Dans de Bam Bamboe. Dat kwam op single, dat werd geen hit. Ze moest eigenlijk nog een jaartje wachten. En een nummer wat uit het Zweeds kwam, nou, dat werd haar grote doorbraak. Ja, de tekst was geschreven door Willy Rex. En dat is het pseudoniem van Willem Karel Munnik. Een man die overleden is in 1974, was een Nederlandse liedjeschrijver. En heeft heel veel nummers geschreven. Waaronder, ja, dit rock'n'roll-achtige nummer met de tekst, de Nederlandse tekst voor Ria Valk. Rock

Ja, dat verklaart Tommy dan ook weer. Hè. Met Billy werd het niks, dus een jaar later ging het met Tommy verder. Ja, je hoorde Ria Valk met Rocking Billy. Een nummer geschreven door Stieg Andersson. Hè. Later werd hij de manager van ABBA. En hij had dit nummer eigenlijk geschreven voor de Zweedse zangeres Lil Babs. Lil Babs is een Zweedse zangeres die overleden is in 2018. Ja, heel veel nummers op haar naam heeft staan. En ja, deze uitvoering van Rocking Billy, hè, die oorspronkelijke versie, die Zweedse versie, nou, die klinkt echt heel anders, hoor. Dus we gaan hem toch laten horen. Hier is Lil met Klasjöran.

0: Nog even geduld en dan is het weer zover. Donderdag 16 juli. Van 's morgens 9 tot 's avonds 6. De Oldtimers Day.
1: Ja, en die Oldtimers Day natuurlijk ook op al die andere stations van RTV Midden-Holland. En ja, daar gaan we de komende weken nog uitgebreid aandacht aan besteden. Maar zet het alvast in je agenda, donderdag 16 juli. Ja, voor de cover or topper. Ja, Wanda Jackson, Amerikaanse zangeres, heeft er 6 uur over gedaan om dit nummer vocaal op de plaat te zetten, want ze wilden het in het Duits doen. Ja, en dat viel natuurlijk niet mee om het een beetje perfect te krijgen, dus dat duurde even. Maar ik neem toch mijn petje af voor artiesten die dat dan in zo'n aparte taal, in zo'n vreemde taal voor hun doen. Ja, werd natuurlijk ook weer in het Nederlands vertaald door allerlei zangeressen. En zowel Ria Valk als Imca Marina kwamen met dit nummer in de Nederlandse hitparade. Ja, Santo Domingo, oftewel Fernando, Alfredo en José.

staan. Santo Domingo uit 1965 in twee uitvoeringen van Ria Valk en Imca Marina. Ja, Imca Marina, haar carrière zat een beetje in het slop. Tussen 65 en 72 had ze geen enkele hit gehad. Maar in 72 was ze weer helemaal terug. Ze had een nummer van een Belgische zangeres van een jaar eerder op de plaat gezet in het Nederlands met de titel Viva España. En dat werd een behoorlijke hit, ook in Duitsland. Maar Imca kennende nam het in diverse talen op. Ja, ook in het Spaans. Hoe kan het anders? Dus hier is Viva España, maar dit keer in het Spaans.

1973 een hit met Viva España. En toen ik dat een keer tegen mijn oudste dochter zei, toen zei ze, laat me raaien. Het jaar erop kwam ze met Bella Italia. Nou ja, dat lag natuurlijk voor de hand, maar ik vond het wel slim gevonden van haar. Hier is Imca nog een keer met Bella Italia in het Italiaans.

0: Ja, Imke Marina was in 72 en 73 weer helemaal terug met Viva España en Italia, Bella Italia. Ja, zometeen terug naar Ria Valk, hè, die ja, op een gegeven moment na een aantal jaar toch wel een beetje genoeg had van die cowboyliedjes. Ze werd ook ouder en ja, toen kwamen er wat serieuzere liedjes. En aan het eind van de jaren 60 ging ze zich meer toeleggen op het beetje carnavalsachtige muziek. Nou, een beetje een nummer gekozen wat er heel vrolijk uitziet, ondanks dat het geen carnavalsnummer is. Maar we gaan eerst naar Radio 270 nog een keer. Een zender die 60 jaar geleden met haar uitzendingen begon. En dit is een stukje uit 3 augustus 1966.
1: With a girl like you at number 20 on the 270 top 40. Time on 270 is 25 minutes to 11 o'clock. And you know, three world champions, Rolf Tiblin and Torsten Hallman of Sweden and Jeff Smith of England, will be competing in the North's International Motocross of the Year at Boltby near Thirsk on Sunday at 2 p.m. Also lined up for this big attraction, Dave Vickers, Swiss champions Rody Heisler and Lauren Stocker. Boltby on Sunday.

0: piston drums. Time on 270 is now 18 minutes before 11 o'clock. And ladies, you know, now you can disinfect your sink every time you turn on the tap. With GuardStick. It's a thin stick of solid disinfectant. You put GuardStick in the hole in the sink grill and leave it there. Every time you run the tap, a little GuardStick disinfectant is dissolved.
1: Stukje van Radio 270 van 3 augustus 1966 met Pieter Bouwman. Dat vorige week ook twee stukjes uit diezelfde show draaiden. En daartussendoor hoorde je uit 1969 Ria Valk met Kasachok. En dat was een bekende dans, van oorsprong een Russisch nummer, een Russische dans. En Joop Partenge, hij had de Nederlandse tekst voor dit nummer geschreven. En de man die in 1981 is overleden, heeft heel veel Nederlandse teksten geschreven. En dit dus als Kasachok. Nou, van oorsprong was het een nummer, instrumentaal nummer, door Dimitri Dorakine, noemde zich Le Dimitri. Had ook zelf een hit met dit nummer, ook in de Nederlandse hitparade, met dezelfde titel Kasachok. Thank you.

Ja, Le Dimitri met Kassatjok uit 1969 ook. En ik weet nog wel dat ik in 1969 niet kon kiezen tussen die uitvoering van Ria Valk en Le Dimitri. Toen dacht ik, nou ja, dan koop ik ze alle twee maar. En die twee singeltjes liggen hier echt op de draaitafel. Hè? Want in Hit Shadow komt alles nog van vinyl. Soms hoor je dat ook wel. Moet maar eens terugluisteren naar Rocking Billy, een singeltje wat zo vaak gedraaid is. Ja, ik weet niet, want dat heeft niet op een ijzeren waslijn gevallen zoals de Dear Mrs. Appleby van David Garrick. Maar hoe dat nou weer gebeurd is, oh ja, ik weet het alweer. Ja, die is ook naar beneden gevallen. Wij hadden vroeger in de gang een houten kapstok hangen en toen viel die precies op die kapstok en ook weer een stukje eruit. Ja, dat is inderdaad waar, ja. Dus ja. Goed, nou ja, er liggen nog twee platen op de draaitafel. En ik denk dat we daar tijd genoeg voor hebben. Ik zat net tegen Lambert, moet een beetje opschieten. Want we zitten niet in de tijd. Maar dat denk ik dat we wel zijn. En dat is wel fijn dat we dat kunnen doen. Imca Marina, ja. Joop Portenge, die had die tekst geschreven voor Ria Valk van Kassatjok. Maar hij had ook de tekst en muziek geschreven voor Harlequino. Een hit uit 1964, die overliep in 65 voor Imca Marina. Nou, die gaan we draaien, maar dan in het Duits en dan heet het Nur nicht weinen.

0: Ooit als hoogste positie nummer 5 in de Veronica Top 40, Imca Marina met Harlequino, oftewel Nur nicht weinen. Ja, Imca Marina, he, die nog onlangs op televisie was nadat zij 85 jaar geworden was. Dat was op 13 mei 1941, dus ja, na 13 mei dit jaar 85 jaar geworden. En ja, nog vol levenslust, he, ondanks dat ze best wel heel veel heeft meegemaakt. Ze is ook erg ziek geweest, maar ze was er weer op dat feestje op haar 85-jarige verjaardag. En ze zong ook gewoon nog mee live, alsof er niks aan de hand was. Heerlijk was dat. En ook Ria Falk natuurlijk, he, in 2025. Ja, ook heel veel ziekte geweest en ja, ze is weer terug. He, ze stond op 20 september in het theater met de voorstelling Nacht van de Nostalgie met veel andere Nederlandse artiesten. Ja, en ze was er toch weer. Ook een vrouw die heel veelzijdig is. Nou, met haar gaan we eindigen. En ja, volgende week is Hit Shadow weer. Nieuwe aflevering, dan een Veronica Top 40. Lambert Rijnsvoorde, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. En ja, volgende week zelfde zender, zelfde tijd, zelfde dag. En ja, tot aan nieuws en weer laten we je alleen met Ria Falk. Ik zei het al eerder, wat serieuzere liedjes ging ze in 64, 65 zingen. Als ik de golven aan het strand zie, was een van die nummers. Signorita Rita is het origineel. Maar ze zong het ook in het Duits. Nou, we hebben Imca als laatste in het Duits gedraaid. Doen we dat ook met Ria. En dan heet het Ich denke immer nur an Peter.
1: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
3: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
2: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpen de Waard. Dag luisteraars. Op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpen de Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpen de Waard te ontdekken. En dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl.

info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
2: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan! Wakker worden!
6: Hè? Wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké!
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
8: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de hervormde kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Wat er in de Krimpenoord Waard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenoord Waard.

Regio-info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: TV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

regio-info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenenwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: City Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

info. Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is samen eten, samen praten en de verbinding zoeken. Het evenement is een initiatief van Krimpende Waard Intercultureel. Op vrijdag 19 juni vanaf 5 uur 's middags op de Oranjeplaats in Schoonhoven.

info. Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag!

Met RTV Krimpen en Neuwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen en Neuwaard.

Festivo. Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.